0: Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkle Bell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven.

0: Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Klaukste Gunnige van 2026.
1: Veel score. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker!

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen

0: 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
2: Voordeeluitjes.nl. Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
4: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
5: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
6: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
5: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freek van der Wal.nl.
7: De Winter Riool Service
8: lost elke verstopping en lekkage snel op.
7: De Winter Riool Service.
8: Kijk op uriool.nl.
9: Radio Noord.
10: Noord en Ommeland.
11: Met Marcel Nieuweweg.
12: Zondagmorgen, 8:05. Fijn dat je luistert naar Noord. De grunnige kouk is onderwegens. Kijk u trom. Beschoing, staat Frits bij uw verdeuren.

0: Winehouse, Mark Ronson, Valerie hier op Radio Noord. 8:08. Ja, en je zit natuurlijk allemaal tot Rome te kieken. Zal er bij mij langskomen? Frits, met die heerlijke, warme, dampende, grunnige kou. Frits, goedemorgen.
1: Ja, roep weer lekker van me.
0: Ja, dat heb ik. En dan was er ook zilver altijd overblieven. Dat is wel lastig, hè?
1: Dat is wel lastig, ja. Ik wil eigenlijk altijd nog op eind april, dan klinkt dat wel down. Dat ik hem gewoon zelf eruit hol en een lege deus geef.
0: Ja.
1: En dan gewoon kijk wat die mensen zeggen.
0: Al die andere 365 dagen is een beetje lullig.
1: Om 2 december aan te komen, eind april, ja, dat wordt het maar worden, denk ik.
0: Ken mensen in Mussel blieden weten, stuis door voor deuren?
1: Mensen in Mussel kennen blieden wezen, door stoor ik nooit voor deuren.
0: Oké, dat ken ik ook. Vinnenwol?
1: Ook nooit.
0: Ook nooit, Delsiel?
1: Nee, ook nooit. Ik ben eigenlijk helemaal naar zo ver fort, van ik stel toch gewoon in staat. Oh. Overwinningsplein ben ik. Bist nou op fietsen toevallig?
0: Nee, Frits, ik ben met auto.
1: Kijk. Ik ben zelf nooit op fiets, maar ik heb wel met fietsen te maken vandoor. Van, normaal gesproken, dan ging me die kou ook altijd een beetje op de bonnen voorvoort. En dan belde ik aan. En de ene keer is dat een heel leuk gesprek. En de andere keer dan is het loopt het anders. Maar ik dacht vandoor, ik hoor het even bij Anne langs. Dat je in mijn ogen deze kou wel verduind hebt. Maar ik was een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Moest altijd een beetje gok, hè? Van een verrassing keer snijd van tevoren aankondigen. Dus ik had gedacht, ik ga naar het overwinningsplein, door zit een fietsenmokker. Hij is een week of wat geleden, of een dag of wat geleden, is bij ons in Nijswest. Hij dacht, er staat een dure fietser voor mijn deuren. Hij wordt gegarandeerd, jat. Ik zet dat ding in binnen.
0: Ja, hij wil gewoon voorzichtig weten, zeg maar.
1: Ga je door voor de maatschappij? En wat bleek nou? Dat was een fiets van de politie, een lokfiets.
0: Ja.
1: En toen hij hem binnen zet, en toen werd hij oppakt.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk niet hoe dat eigenlijk bedoeld was. Alleen de fietsenwinkel gaat pas om 10:00 open.
0: Hmm.
1: Dus ja, nou ken ik hier 2 uur gewoon staan wachten.
0: Is ook zo waard.
1: Maar dat is ook zo waard. Maar wat blik nou? Deze fietsenmakker, hij heeft zoveel hart voor de zorg. Hij is er al. Hij kwam net aanlopen. Hij zag me aan staan. Dus ik zei, nee, ik kom niet voor die. Dus ik loop nou toch maar even door hem touw, denk ik. En dan ga ik hem eens even verrassen. Ik gooi de norm van de fietsenwinkel naar het nuim. Want dan gaat het me een heleboel geld kosten.
0: Ja.
1: Goedemorgen.
2: Welkom.
1: Ja, ik had je net al even gezien.
2: Hallo,
1: Amar. Mooi, Amar. Hi. Ja, je bent wel een beetje vroeg, van je gaat pas om 10:00 open.
2: Ja, klopt. Ik moet alle fietsen naar buiten.
1: Daar ben je 2 uur mee bezig?
2: 2,5.
1: 2,5?
2: Ja.
1: Hoeveel fietsen heb je buiten te zetten dan?
2: Nu een 81,80.
1: En die zet je allemaal hier voor de deur voor de verkoop?
2: Ja, 81 fietsen en dan 80 binnen. Ja, ik moet allemaal buiten zetten, gewoon op de rij.
1: Ik moet er even bij zeggen, we zijn op Radio Noord nu. Ja. Ik kom even voor het verhaal van anderhalf week geleden. Want wat gebeurde er bij jou?
2: Ja, er stond een fiets buiten voor de deur. Ik doe de deur om 6:00 ochtends, 6:10 ochtends open. En ik zie iemand aan de friemelen. Ik zei tegen hem, wat ben je aan het doen? Hij zei niks, hij pakt zijn fiets en hij gaat weg. En in één keer komt hij terug met een schroefdraaier en hij probeert de accu stelen.
1: Dat gebeurt vaker bij elektrische fietsen, hè? Zijn dure onderdelen.
2: Exact. En bijna elke dag. En ik ren achter hem die kant op richting Hema en hij pakt zijn fiets en hij gaat weg. En opeens hij blijft gewoon wachten tot wanneer ik draai om naar binnen. En dan pak je de accu en gaat hij weg. Nou, ik zit direct foto gemaakt van de vreemde, maar heb ik via de RDW gecheckt, is niet gestolen. Ik heb die fiets gelijk hier bij de deur gedaan. Na 15 minuten.
1: Even veilig gesteld, dat hij niet meer erbij kon.
2: Ja, ik wil gewoon hij weg, even voor de zicht. Hij ziet de fiets niet meer. En dan zet ik even de fiets weer terug op de eigen plek tegen de voordeur.
1: Maar dat pakt allemaal een beetje verkeerd uit, geloof ik, hè?
2: Ja, dus dan is echt ongelooflijk. Sorry om te zeggen, de politie is slecht bezig.
1: Ja, je werd vervolgens opgepakt. Jij zat de hele dag op bureau. Hoe is dat afgelopen?
2: Ja, nou, hij zei tegen mij, je moet gewoon mee. Ik zeg, en alle fietsen buiten staan. Jij wilt gewoon veiligheid voor de burgers en voor iedereen. Maar de veiligheid voor mij niet. Hij zegt, ja, dat is jouw probleem. Je moet gewoon mee. En 4 auto's hier staan voor de deur. Iedereen ziet dat. Ik krijg gewoon tranen in mijn ogen, verdrietig.
1: Maar word je nou uiteindelijk vervolgd? Want je werd uiteindelijk opgepakt omdat je een fiets zou jatten. Maar word je daar nou echt voor vervolgd ook?
2: Nee. Het is gewoon van 9:30 tot 12:30 bij het politiebureau. En hun zei tegen mij, je hoort van ons. Nou, volgende dag krijg ik een brief van het ministerie of weet ik niet wat. vrijgelaten. Niks doen.
1: Foutje.
2: Ja, foutje. Ja, ja. Maar dat is een grote foutje. Een politie als wil iemand pakken, niet voor de fietswinkel. En hun weten ook, 2 maanden geleden, 4 mensen gepakt hier in deze, bij mij, fietsen gestolen. En maand geleden ook, ik ben om 8 uur iemand gestolen, fiets gestolen uit de winkel en weggegaan. En ik heb hem gepakt in Eelderwolde. En de politie weet in deze omgeving heel veel diefstal.
1: Maar daarom stond die lokfiets hier natuurlijk ook, om hem te pakken.
2: Ja,
1: en toen kwam jij er eigenlijk een beetje tussendoor, een beetje goede daad.
2: Ja, maar als hun hebben gezegd tegen mij, dag van tevoren, en dan kunnen wij samenwerken om te pakken. Als ik wil een accu jatten of een fiets jatten, ik ga niet een accuslot ontwikkelen om de burgers te beveiligen. En ik heb zelf iets ontwikkeld voor de veiligheid voor de mensen.
1: Nou ja, ik hoorde jouw verhaal, of ik las jouw verhaal bij ons op de site. En ik dacht van, nou, ik vind het zo'n mooie, goede daad. Dat je gewoon een fiets probeerde te voorkomen dat die gestolen werd. Wij geven elke zaterdag de Groninger Koek weg. Wat mij betreft is die deze week voor jou. Alsjeblieft.
2: Dank u wel.
1: Nou, super, geniet ervan. Jij moet nog heel veel fietsen buiten zetten, hè?
2: Ja.
1: Zal ik even een handje helpen anders?
2: Ja, dat lief.
1: Ga ik jou even handje.
2: Ik wil één ding
1: Nou, heel
2: zeggen.
1: Kort.
2: Ja, ik heb 100 kaartjes gekregen van heel Nederland wat gebeurt. En die kaartjes liggen hier op de balie.
1: Nou, kijk eens. Het is dus wel gelezen allemaal. Ja. Ik ga jou even helpen met wat fietsen buiten zetten. En Marcel, dan ga ik door naar mijn volgende afspraak. En dat kon wel eens met toeters en bellen gaan.
0: Hartstikke goed. Dit is een gooi dood voor een gooi dood. Dankjewel, Frits. Tot daarmee.

0: Streurde. Arnold Veeman. In dit hoes. En in dit hoes is het 20 minuten over acht geworden. En wie gewoon heel wat joren terug in de tiet. Wie gewoon de geschiedenis in. En dat doe ik met Klaas Pieterman. En dan denk je, hey, dat is toch die man die eerder al de Bijbel vertold heeft, Noordgrunners. Ja, dat klopt. Hij had ook Alice in Wonderland vertold en Le Petit Prince. En nou heeft Klaas twee hele andere waken onderhand genomen, namelijk de reden van Pericles en de apologie van Socrates. Klaas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Klaas, ik zal heel eerlijk tegen die wezen. Ik heb ze beide nog nooit lezen. Hoe kwam ze erbij om deze te gewoon vertolden?
1: Ja, het ben jeugdherinnering. Ooit is alles begonnen met Lenny Bulthuis. Dat is een cultureel ondernemer. En die vroeg me of ik in Werkmanjoor Lijks Bischop van Zielen wilde vertolken. En dat is hoe eruit loopt Rob Le Prinske. En uitgever heeft me gevraagd voor die Alice in Wonderland. En toen dacht ik, ach, dat ben ik nog bouwen. Die heb ik vrouw gelezen toen Eurofight in 15 was.
0: Ja.
1: En zo dan dacht ik van ja, maar ik heb vooral ook de apologie van Socrates en de reden van Pericles lezen. Dat dacht ik nou ook. En dan is het al een groot project van jeugdherinnering geworden.
0: Juist, en dan ben jeugdherinnering van die zulf, Klaas. Maar ja. Halve mensen denkt toe dat zij de vertoling deze toe guys down in het Grunners ook daadwerkelijk gaan lezen. Die reden van Pericles en de apologie van Socrates is toch vroeg, hoor? Of is dat nou zo belangrijk?
1: Nou, ja, dat is een ingewikkelde materie. Als de vroeg nog is, dan zou je hoogstens nog aan beginnen. Je kan ook een vroeg, ook creëren vanzelf. Het eerste wat ik door heb is ook zo'n jeugdboek, ook de Duits vertoond, Treumachinist. En door, die heb ik aangekondigd als 70 genummerde exemplaren. Oh, en dat was een van 10 mens weg.
0: Toch wel?
1: En dat hebben we nou dus ook door, uitgever en ik.
0: Ja.
1: 70 genummerde exemplaren, hij houdt 10 vast en ik breng die 60 handen aan de maan. Oh, dat lukt wel.
0: Dat lukt wel. Nou, nou even het over die reden van Pericles. Hè. Ik kon hem nou toch, ik ben even een beetje gewoon zuigen. Wie praten over waar 100 voor Christus ongeveer. Het bijzondere is dat datgene wat erin staat, ja, dat kist eigenlijk ook weer zo kopiëren op de huidige tijden.
1: Ja, en dat is de tweede reden waarom ik door heb. Waar de geschiedenis actueel. Het ene om inderdaad democratie die onder druk staat, maar soms ook maar zo weer opleeft als in Hongarije. En die andere van Socrates, dat is dat Ben United Principes geweerd.
0: Ja.
1: En ja, dat tel allebei wel in die tijd. Dus ja, dat is ook al actueel.
0: Ja, nou ben ja, dit zorgen die speelden voor de geboorte van Christus, zeg maar. Loopt er wel eens tegenaan dat het heel lastig is om bepaalde woorden om te tolden? Of dat eigenlijk al niet mogelijk is?
1: Dat ben de voornamelijk cultureel-historische woorden, zeg maar. Als bijvoorbeeld Athene is opdaald in Wieken. Maar die Wieken, daar ben ook stam die Wieken kan wonen.
0: Ja.
1: En ja, dat kan je vertolken met kluft, zoals die stad nog kluffen waren. Ik heb het gewoon vertolkt met Wieken. Er waren dus wel draag met de koord aan de hand, want van oorsprong ben je stam die bieden kan er in stamverband in die stad wonen. In praktijk werd het op duur wieken. En nou ja, zo heb ik dat er ook wel verdoeld. En dat komt natuurlijk meer voor kiesgeld. Op een groot moment is er ook vroeger van Socrates, die wordt voorgesteld dat er lusgeld betoogt. En dat vindt hij plots in Minas. Dat was nou, wat was dat? Gangboren mus.
0: Yes.
1: Dat heb ik gewoon zo staan laten, Minas.
0: Ja.
1: Met een verkroring eronder. Van dat er ongeveer loon is van een dagloner.
0: Juist.
1: Weer een
0: hele bijzondere vertoling van dien hand. Het bouwk is dus af. Ik heb begrepen dat toen aan de week de bouwk binnenkriest, hè?
1: Ja, alle welkomst ben. Alleen is ook al dag voor zomer dat we een presentatie dat verzet bemaan op de Rebbenploos op begin september.
0: Kijk aan, heel verstandig. De mensen eerst reden de vakantie en dan kunnen ze de tijd nemen om dit pauk ook deur te lezen.
1: En waar ik ook nog even zeggen wil, de vertoling is in Grunnigs, maar alle aantallen, achtergrond en waarom, maar die ben om het gerief in het Nederlands.
0: Oké. Dan is het voor, ook voor de mensen die het Grunners wat lastiger vinden, kan jij dat ook nog lezen?
1: Ja, en voor Grunners leest dat ook wat vlotter.
0: Dat is voor de mooisten wel zo. Voor die nooit, want doe eens een Grunners opvoud en doe eens Nederlands loten leert. Maar voor de mooisten is het aan zo.
1: Ja, klopt.
0: Klaas, dankjewel. En succes met deze bouw. Tot slot, is dat Nervetol project op het oog?
1: Nee, nee. Ik gooi eerst in toon.
0: Heel gehoud. Dat moet ook gebeuren. Er is genoeg rekening van. Er is waak te down. Dankjewel, Klaas. Een heel gehoud weekend.
1: En gooi hoeps en verder.
0: Dankjewel, hè.
1: Joep.
0: Mooi.
1: Doeg.
0: Klaas Pieterman, de grootste ontoller van Grunners. Hier is Robin IJzerman, Dancing Backstage op No.

0: tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Het is even overal afdekken in stad en om het land. Het leerste nergens kringen we door van Fleur Oostra. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De grootste oppositiepartij D66 maakt zich ernstige zorgen over de financiële plannen van de nieuwe coalitie in Groningen. Fractieleider Jim Loanieu vindt dat er moedwillig gekozen wordt voor oplopende tekorten en groeiende schuldenlast. Ook de VVD heeft zorgen geuit. Als ik dit thuis doe, dan gaat er iets mis, zo zei VVD-raadslid Rick Heiner. De nieuwe coalitie van PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie maakten gisteren hun eerste plannen bekend. De landmacht bereidt zich voor op de mogelijke opvang van grote aantallen Russische krijgsgevangenen. Volgens het Algemeen Dagblad wordt gewerkt aan plannen voor een kamp in het Groningse Marnehuizen. Daar kunnen maximaal 2000 gevangenen worden ondergebracht. De voorbereidingen maken deel uit van de bredere versterking van de Nederlandse defensiecapaciteit. Het gaat om een scenario waarvoor Defensie zich voorbereidt. Het gaat nog niet om een concreet plan om op korte termijn een kamp in gebruik te nemen. Bij Kommerzijl is gisteravond een auto van de weg geraakt. Dat gebeurde op de Oosterwaarddijk. De automobilist kwam tegen een boom tot stilstand. Hij raakte niet gewond en een berger heeft de auto weggesleept. Een buschauffeur heeft gisteravond de brandweer gebeld. Hij rook op PNR Hoogkerk een brandlucht in zijn bus. De brandweer heeft onderzoek gedaan en het bleek te gaan om een vastgelopen riem bij de motor. Dan het weer. Vandaag is er regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 15 tot 18 graden met een matige tot harde west- tot noordwestenwind. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. De dagen daarna wordt het warmer.
8: Dankjewel Fleur. En als je denkt, ik wil nog meer van het weer waar je dat ken, Harma straks met het uitgebreide weerbericht. En Frits is onderweg naar Martini Plaza, door Vent van Doog, de 112 Groningen dagplots.
10: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg, vallen op
11: Blijenberg.nl.
12: Oh, die van die deuren.
11: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt?
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst?
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
12: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar Koken en Wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.

0: Sikkim 20 minuten voor 9. Heb je een geroezemoes op de achtergrond. Er worden veel mensen verwacht in Plaza vandoor. De puntjes worden nou op de IZ, want straks openen de deuren voor de 1-1-2. Frits, schat en goud, Groningendag, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: U zei?
0: U zei, precies. Brandweer, ambulances, wat was dit?
1: Dit was een ambulance, een vrij nieuwe zelfs nog. Die zou je bij ons in de stad, in de provincie, kunnen zien rijden. Martin Nuver staat hier naast me. Nou, ik heb nog nooit iemand zo hard zien glunderen als vandaag, Martin.
2: Dat klopt inderdaad. Wij zijn er helemaal klaar voor. En laat de mensen maar komen. Vanaf 10 uur zijn we open. Dus je ziet wel hele drukte nog. Iedereen komt af en aan. Alle dingen worden op het laatste moment nog ingereden. Gisteren hebben we al een grote voorbereiding gedaan. Natuurlijk 80% was er al, maar de rest komt nu binnen.
1: We staan in de Martini Plaza, de 112 Groningendag. Je hebt feestje vandaag, hè? Niet alleen omdat het is, maar ook nog een andere reden.
2: Nee, het is het Lustrum inderdaad, de 5e editie. Dus mooie jubileum. 2016 was de eerste keer en 16, 18, 20 ging even niet door corona.
1: Ja, dat was iets geloof ik toen, ja.
2: Ja, nou ja, dat hebben we gelukkig achter ons gelaten. Nou, inmiddels de 5e editie, dus super blij.
1: Veel mensen die zullen denken 112 Groningendag, Martin Nuver. Wij kennen jou natuurlijk van de 112 fotografie. Van de website die je doet, de ongelukken, de incidenten. Hoe ben je er ooit bijgekomen om zo'n hulpverleningsdag te organiseren?
2: Dat is gewoon in het begin ontstaan. Natuurlijk, mensen, sirenes trekken altijd. Dus op een gegeven moment zeiden we van, we moeten zo'n dag organiseren.
1: Nou, dat is gelukt. Wij kunnen zien wat hier allemaal is. Vertel eens even, wat kunnen de mensen allemaal zien hier?
2: Van politie, brandweer, ambulance tot, nee, noem maar op. We hebben 50 instanties, maar liefst 515 mensen. Dat weet ik, omdat we zoveel lunchpakketjes moesten maken voor vandaag, zeg maar. Voor tussen de middag. Zoveel mensen zijn er in touw dus. Dus dat is superveel.
1: Als ik even rondkijk, zie de reddingsbrigade. Nou, de ambulance dienst is er, die hoorden we net al eventjes. Ik zie de gevangenisbus staan, die is leeg hoop ik, hè?
2: Ja. Misschien dat ze jou achterlaten.
1: Nee, dat zal wel niet. Maar die is er. Maar ik zie ook groen Defensie.
2: Ja, Defensie pakt ook groots uit. Die hebben natuurlijk mensen nodig. Die ze gaan werven vandaag. Die zijn met 35 man te plaatsen. Een hele mooie klimwand. Waar kinderen omhoog mogen klimmen met valbeveiliging natuurlijk. Dus dat is een uniek iets. Dat is super, super mooi.
1: En ik heb verstanden. Toen moest auch auf Deutsch reden. Van de sind auch Deutsche Leute hier heute.
2: Jawel.
1: Ja, hoe zit dat?
2: Ja, de THW die komt uit Papenburg. Dat is ook een groep van man of 25. Dat is een soort Duitse brandweer. Nee, die worden ingezet bij grote calamiteiten daar. Nee, die zijn net in kolonne via de A7 aangekomen. Ik kreeg al een berichtje dat ze bij Winschoten reden. Dus die zijn net aangekomen. Het is momenteel even buiten het terrein, even chaos, maar alles komt tegelijk binnen. Maar om 9:15 of 10 uur dan is alles ready.
1: Dan moet alles klaar zijn. Afgelopen jaren heb je dit natuurlijk ook gedaan. Hoeveel mensen verwacht je vandaag?
2: Nou ja, in ieder geval rond de 4.000-5.000 bezoekers hopen we. Dat is in ieder geval in de lijn dan van de vorige keer. Dan heb je nog allerlei relatiekaarten. Mensen die aanwezig zijn. En al met al lopen er een man of 6.000 lopen er dan rond, zeg maar. Dus dat is super.
1: Nou, het begint dus allemaal vanochtend. De man van de sirene, die is gelukkig weg, Marcel. Want het is best intens, zo'n ambulance toeter.
0: Ja, dat leuk. Het toetert nog nooit in de doos. Frits, dankjewel. Martini Plaza dus vandoor de 112 Groningendag. Daarmee kriegen we het weer van Harma. Ja, wat gaat het dan? We horen net al van Fleur dat het toch wat zonniger gaat worden. Morgen wordt dreugen. Wordt barbecue weer of nee? Keurboxen? Ja, dat zegt Harma eigenlijk altijd. Dat ken wel. Shiny Happy People. R.E.M. Hier op Radio Noord. Fijn dat je luistert.

0: Medusa. Ja, en dan gaan we naar de vraag die ons gaat vertellen of de keurenboksen aankennen of de barbecue aankennen. Ik ben er wel klaar voor, Harma.
1: Ja, ik eigenlijk ook. Nou, moet ik wel zeggen dat ik afgelopen de keurenboksen ook regelmatig aan had, hoor.
0: Ja, het doet dus er ook nog zo moeilijk over. En boven de 17 gewoon kennen.
1: Ik vind dat geeft ook altijd zo'n heerlijk bevrijdend geval. Ik weet niet wat dat is, maar houd het ook. Dit moet het weer ook een beetje met zitten. En ja, we hebben nou geleidelijk aan toch wel weer een beetje genoeg regen gehad. Ook al zit het neerslag te keuren nog altijd wel op 30 tot 60 millimeter. Maar ja, dat is ook weer lokaal tot de plek naar de andere wel weer wat verschillend. Maar ja, we hebben dat in een week, anderhalf, hebben dat op kunnen lossen. Maar we zaten op 90 tot 120 millimeter te keuren. Nou, dus 30 tot 60. Maar ja, het gaat ook inderdaad soms zo gelopende haat wat naar beneden komt in gestroom. Waren er ook pittige buien in roodschaal. Met op een gegeven moment 80,5 millimeter per uur die neerslagintensiteit. Uiteindelijk leverde dat 10,5 millimeter op. Nou ja, maar als zo keurt en zo hevig is, dat zeg genoeg. Het werd gisteren met een uurtje zonder bij 18 graden. En op dit moment bewolkt, regenachtig in 14 graden. Visvliet gisteren 18 graden, 3 millimeter op dit moment bewolkt, 14 graden. En er staat een motige west-zuidwestenwind. Ja. De komende dag. We zitten op dit moment in de nasleep van het lege drukgebied waar inmiddels boven het zuiden van Scandinavië ligt. En door achterweg hebben we te maken met een noordwestelijke stroming en in de hoge druk nog niet al te veel te vertellen. Dat betekent dat de buitenkans er van vandaag nog wel in zit. Nou, morgen liep het op de meeste plekken droog te kunnen blijven. En dan zeg ik zoals nou liep, morgen en dinsdag ook oren schier droog, maar dit passeert een warmtefront. In de open nacht nog woensdag zou en achter dat warmtefront, dan hebben we dreug weer. En we zullen geleidelijk aan die flink oplopende temperatuur. Nou, volgende week. Nou, dan zeg ik, het mag ook wel weer een beetje minder, nooit. Dus dat kun je misschien nou niet voorstellen, maar het is wel zo. Vroeger in ieder geval toch een nul aan de weerbeeld nog. Er is soms wat zon, maar er trekken een aantal buien over. Vooral vanmiddag ook. En de temperatuur gaat richting 16, 17 graden met een motige tot harde west-noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht kan een bui voorkomen. Voor de rest opklots 11 tot 14 graden als minimum. Maar het blijft op een verdwolde bui nul op de meeste plekken droog met regelmatig zon. En 16 tot 18 graden met een motige tot vrij krachtig noordwestenwind. Morgen wisselend bewolkt, soms wat zon, 16 tot 18 graden. Dinsdag regenmatig zon, wordt gemiddeld 21 graden in de nacht een warmtefront. Woensdag breekt de zon door, 22 graden en donderdag vrij zonnig. En dan loopt de temperatuur gemiddeld op richting zo'n 25 graden. Maar dat betekent dat verder de provincie in de zomerse weer van 24 graden ook noteerd wordt.
0: Makkelijk hond wordt zo, dat is wel heel lekker weer. Dat is weer om lekker Noord-Holland gewoon, nog schier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Noord-Oerol of weet ik veel wat.
0: Riesvolgens ga ik naar Schierarma.

0: Os gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel scoren, maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn erbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers...

0: Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hup de Tuining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Wijzerweg Groningen.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
4: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
5: Nu mega opruiming bij
6: Meertens Meubelen.
5: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
7: De koffie staat klaar.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
8: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Riga!
9: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
8: Riga!
9: Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
11: Radio Noord.
12: Noord en Ommeland.
11: Met Marcel Nieuweweg.
13: In dit uur van Noord en Ommeland gaan we weer op vakantie. Jaap Slachter, u ten boer is op vakantie. Ik moet roeren, boor.

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home, Alabama. Lekkere plot, Alabama. Ja, Amerika. Door is het WK voetbal nou. De Amerikanen die hebben won vannacht met Faroe van Paraguay. Ze hebben helemaal in de band van voetbal. En misschien zit de man met welk nou ga je belden. Ook wel in Amerika voor vakantie. Want we gaan het nodig hebben over de vakantieganger. Vandaag is dat Jaap Slachter uit Ten Boer. Jaap, goeiemorgen.
1: Ja, morgen.
0: Morgen, mooi. Ja, dit is het item waar we zeg maar, waar ik mag gaan roden, som met Remco. Waar of stoe bist op vakantie? Zullen we sluiten voor deuren, gunnen gestrekt naar massaal op uit. En ja, doe bist al op vakantie. Doe mag dus nooit verklappen waar of zit, dat moet ik gewoon roden. Mijn eerste vraag, ja. Jaap. Wat is er in de omgeving te zijn?
1: Nou, we zitten eigenlijk tegen alle stadje aan. Vrouwen. Nou, eigenlijk is het weer bouwd op de ruïnes, zeg maar. Ze hebben hier ook last van beving.
0: Ja.
1: Van een beetje anders, maar. Dus dat is eigenlijk. Ja, onze uitzicht.
0: Oké.
1: Onze camping, wie zingt altijd camping? Ik ben hier met mijn vrouw, hè? Ik ben hier Naya Loorn.
0: Nee, nou, ik zal je vertellen, de provincie, hoe heet dat nou? Want we hebben namelijk de mensen die radio luisteren via televisie, die hebben een hele mooie foto van je beiden. Met inderdaad op de achtergrond, volgens mij, zo'n ruïne.
1: Ja, klopt.
2: Beetje Romeinse tijd.
0: Ja, Romeinse tijd, dat klopt wel, Remco.
1: Ja, dat ken je niet anders, hè?
0: Grieks-Romeinse tijd, soms misschien ook kennen. Maar hou wapen is door zo. Ja. Zegt er nooit dat je zeg maar de jazen erbij aan hebt?
1: Nee, we hebben gewoon jazen erbij aan. Nee, het is hier elke dag ongeveer 30 graden.
0: Oké.
1: Okay. Dus wat dat betreft, dan is het hier beter dan bij jullie.
0: Dat zeker. Ja. Dat is wel stelt. Maar Harma heeft wel beloofd trouwens dat het weer goud komt. Wanneer kon je weer om trouwens?
1: Volgende week zaterdag.
0: Dat is perfect. En dan is hier ook 28 graden.
1: Ja. Dan is bij jullie 28, dus dan hoeven we nooit meer te acclimatiseren.
0: Nee, jullie nemen lekker weer met, zeg maar. Hey, oud bist op bestemming komen? Met auto of vliegtuig?
1: Nee, met vliegtuig.
0: Oké.
2: Verder weg dus.
1: Ja.
0: Iets verder voor.
1: Ja, verder weg. Ja, heel snel natuurlijk, maar...
0: Wat ben de plannen voor vandaag?
1: Nooit zoveel, hè. Nee, wie schouden altijd naar Holland. En gaan we in Noord-Durp houden. Die dorp is ook wel mooi om te zijn, want het is dus weer gebouwd op ruïnes.
0: Ja.
1: En dan hebben ze in dorp hebben ze allemaal van die glasploten neergelegd. En dan kun je een kijk wat eronder zit. Dus dan is dat vrouw 2 meter duiper. En zo staat die al een stroot liggen en zo. Hartstikke mooi om te zijn. Dus door hebben we ons rondje en dan lopen we naar het strand toe. Lopen een uur over het strand. En dan weer terugkomen. Drinken even op het terrasje. Even een shootje. En dan smiddags gewoon weer een shootje.
0: Ja, gewoon een pilsje?
1: Nee, dat doen we later.
0: Oké. Dus die komt nog wel een beetje later.
1: Die komt nog wel. Maar nooit om nooit te vragen.
0: We gaan even gokken waar of je bent. Remco, wat denk je toe?
2: Ja, ik ga toch voor Italië, denk ik.
0: Ik denk dat je in Griekenland zit.
1: Ja, dan zie je er allebei goudnoost.
0: Ai, echt hoor?
1: Ja. Ja.
0: Nou, zeg maar dan, help ons.
1: Oh, al mijn pogingen is het alweer gebeurd, zeg maar.
0: Oh nee, oké. Okay, oh, nee, nee, het is wel duidelijk. De Slachter, dit is wel duidelijk. Die zoon is ook altijd vrij fel door in.
1: Ja. Oh, oké.
0: Okay. Uit omgeven. Oké, Griekenland is niet goud. Italië is ook niet goud.
1: Nee.
2: Ja, ik denk toch wel ergens in die hoek.
0: Ja, het is wel Middellandse Zeegebied. Ja, is Middellandse Zeegebied dat wel, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dan ken je alle richtje bilans natuurlijk.
0: Turkije is ook nooit.
2: Ik ga van Kroatië
1: Dat is het wel, hè?
0: Oh, is het Turkije?
1: Wat? Ja. Ja.
0: Waarom? Ja. Oké, voor in Turkije.
1: Ja, maar door hebben die Italianen ook zei, denk ik.
0: Ja, dat is voor.
1: Ja.
0: Dat klopt. Ja.
1: Dus die kustlijn, langs is eigenlijk allemaal overal ruïnes en net zoals jullie op die foto's zagen, dan is het allemaal van die Romeinen.
0: Ja.
1: Toch ook wel benoemd.
0: In welke plot zit je?
1: In In Siede.
0: In Siede, kijk aan. Ja, het ja. Mooie is, want doe bist de paan van Marijn Slachter, dat is een collega van ons. En ik heb Marijn gisteren nog vroeger gezegd, Marijn, vertel me nou even. Maar hij wil echt helemaal niks zeggen, dus ik was het ook oprecht. Nee. Maar Turkije dus, is dat ook een plek voor je volkeren in gewoon met je
1: Ja, dit is negende of tiende keer.
0: En ook op Zulte Steek?
1: Ook nog op Zulte Steek ook nog. Die vrouw had dan, de lijkt me eigenlijk nog nooit dat deed, maar nou doen we Zulte. Maar het is hier
0: Is het dan ook zo raar dat je ook op zo'n all-inclusive park zit, of nee?
1: Ja, zitten we ook.
0: Echt
1: hoor? Ja, echt hoor. Ja. Dat valt hartstikke goud.
0: Ja, draai ik het al in de rieren stonden van bordje eten?
1: Nee, dat is het mooie van deze. We zeggen al de camping, maar het is een kleinschalige park eigenlijk. Met allemaal vrijstaande hoeskers.
0: Oh.
1: Dus gewoon een hotel van 10 hoog of zo. Daar hebben we ook nooit zoveel meer. Maar het is gewoon een heel gezellig klein park. En als je hier ook best, dan herkenst gewoon mensen dat je ook al eerder best bent. En dat heurst ook om die taal. Van de volk joh. Mooi stapje Duits. Een bult Duitsers hier.
0: Echt hoor. Dan ga je naar Turkije en er zit tussen de Duitsers.
1: Ja, dat kijk ik wel met leven, man.
0: Oké. Ja, en het mooie is denk ik ook wel dat de mensen die op de park waken, die ken je natuurlijk nou ook al.
1: Ja, die kennen we ook, ja. Ja, personeel herkent je. Nee, zo van, ik ben weer terug en zo. Op z'n Duits dan, hè.
0: Maar, ja, precies. Mooi.
1: Ja, personeel pro Duits snelk. Dan kun je ons ook wel een beetje meer redden, dus dat is altijd wel prettig.
0: En het mooie is, als je heel lang zo'n grunners proort, dan verstond die Duitsers je ook wel.
1: Ja, dat heeft mij zoveel zin, hè.
0: Hey, ik wens je nog heel veel plezier, Jaap. Doe en de vraag doorzoot. Ik zal zeggen, ga je er lekker van genieten. En ik hoor al wel, hele actieve vakantie is nooit. Het is voornamelijk lekker bikom, genieten van het lekkere weer, een beetje zwemmen, een sapje en een pilsje.
1: Ja, zo is dat.
0: Wie verheugt erop als jullie weer komen? Want dan neem je het lekkere weer namelijk met Discount op.
1: Ja, zo is dat.
0: Jaap Slachter, Enzifra en Sida in Turkije. Dankjewel en heel veel plezier.
1: Goed zo, bedankt voor het telefoon. Mooi.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Marieke met het speciaal.

0: Material Lover op Radio Noord. 22 minuten over 9, wie gewoon de natuur in. Vandoor met de boswachter van de week, Beppie van der Sluis. Beppie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel.
0: Goedemorgen. Jij wilt het met ons hebben over tuinafval dat in natuurgebieden wordt gedumpt. Want dat is schadelijker dan veel mensen denken. En dan denk ik, hey, tuinafval, dan denk ik gewoon aan groen. Daar zit geen plastic of wat dan ook tussen. Echt groen. Heb je het daarover?
1: Ja, groen. Ja, vaak in de tuin groenafval, uitgebloeide planten, gras en dat soort dingen.
0: Maar dat wordt toch uiteindelijk compost, dat is toch niet schadelijk, of wel?
1: Nee, dat zou je zeggen inderdaad. Ja. En nou ja, dat is wel grappig, want ik had een paar weken geleden dit gesprek, precies wat jij, de vragen die jij nu me stelt, had ik ook met een man in de natuur. Het was best wel een spannend moment, want ik liep in een van onze bosjes. En vaak grenzen onze bosjes aan huizen en tuinen en zo. Ja. En ik liep daar een beetje mijn controlerondetje te doen. Ineens hoorde ik allemaal geritsel. En midden in het bosje dacht ik, daar loopt geen wandelpad. Nou, dat zal dan wel een dier zijn. En vaak is dat dan bijvoorbeeld een ree die ritselt dan wat en die rent dan op. En toen zag ik ineens een man, schrok ik wel even. Ik dacht van, hallo meneer. Het was gewoon overdag hoor. En met een kruiwagen, met allemaal tuinafval, gras, takken, bamboe bijvoorbeeld. Allemaal natuurlijk materiaal, wat jij ook zegt. En waarvan de meneer ook van geen kwaad bewust was dat dat kwaad kon doen in de natuur. Want het is groen, dat vergaat vanzelf. En dat is ook best wel een heel logische gedachte. Maar de samenstelling van de bodem, die verandert. Als je tuinafval bijvoorbeeld in een bos dumpt. Tuinen zijn namelijk veel voedselrijker dan natuurgebieden. Je moet denken aan compost wat er wordt gebruikt. Mest, kalk. In de potgrond zit ook van alles en nog wat dat mensen ook vaak niet weten als ze het kopen. Ja. En dat geeft dan wel een overschot aan voedingsstoffen voor in de natuur. En op een voedselrijke grond groeien bepaalde soorten heel erg hard. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook wel heel veel. Heel veel bramen, brandnetels. Die kunnen dan heel hard groeien en die verdrukken dan eigenlijk de andere planten. Ze nemen dan heel veel licht in en ruimte en voedingsstoffen. En dan blijven er relatief weinig soorten over, omdat die soorten die van die voedselrijke grond houden heel hard gaan groeien. Ja. En ja, dat komt die biodiversiteit dan natuurlijk niet ten goede.
0: En dat heeft effect ook op de dieren.
1: Zeker weten, ja, want als je, het grootste effect is dan echt wel op de planten. Want je kan ook bijvoorbeeld exoten verspreiden. Er zitten vaak nog wel zaadresten kunnen er in tuinafval zitten, maar ook wortelresten, plantendelen die gewoon weer opnieuw kunnen uitgroeien. En voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, die kennen veel mensen wel, maar ook de reuze berenklauw. En ongewenst kan je die toch ergens in je grond hebben, want zulke zaden kunnen echt wel bijna tot 10 jaar kiemkrachtig zijn. Dat hebben mensen vaak niet door. En inderdaad, dieren kunnen er ook last van hebben. Als je bijvoorbeeld de tuinafval op een schuilplek gooit en bepaalde planten die verdwijnen, dus dan hebben bepaalde dieren weer niet die planten nodig hebben. Dus dat werkt allemaal weer heel erg door in die natuur. Ja. Eigenlijk is het als een klein hoopje, begint, kan echt als een heel groot probleem uitgroeien waar we nog jarenlang mee zitten.
0: Dus deze man was zich van geen kwaad bewust. Die denkt van, ik doe het netjes. Hè? Ik doe het ook op een plekje waar niemand er last van heeft. En dan komt Beppie van der Sluis daaraan met haar boswachtersjas aan. Heb je dit op een vriendelijke manier gezegd en begreep hij je ook?
1: Wat denk je? Ik ben toch een heel vriendelijk persoon, Marcel. Weet je wat het ook is? Ik kom heel vaak dingen tegen in de natuur die niet oké zijn. Maar heel vaak doen mensen het niet bewust. Dus waarom zou ik dan boos worden? Ik wil het dan gewoon uitleggen. En dat die persoon dan begrijpt waarom het dan beter is om het niet te doen.
0: Wat had deze man en wij allemaal dan wel kunnen doen? Als je wel inderdaad heel veel tuinafval hebt, wat moet je dan? Je kan het naar de stort brengen, maar betaal je ervoor, toch?
1: Nou ja, bij sommige gemeentes wel en sommige dan weer niet. Dus ik kan me voorstellen dat het wel makkelijk is om het ergens te dumpen. Maar je kan het ook natuurlijk gewoon in je GFT-container gooien als je die hebt. Je kan een eigen composthoop maken in je tuin. Dat is ook wel echt een goed idee. Je kan het snoeihout versnipperen en als bodembedekker gebruiken. Dat is ook weer heel goed voor je tuin. En je kan de plantjes die je over hebt aan plantenliefhebbers geven die dat ook graag willen. Alleen het probleem is dat wij het liever niet opruimen. Want het kost ons heel veel tijd en heel veel geld. En dat geld kunnen we dan niet besteden aan natuurlijk of aan regulier beheer. En we krijgen er ook geen geld voor. Dus we moeten het allemaal uit eigen zak betalen. Dus het is heel fijn als mensen het niet doen. Dan kunnen we veel andere leukere dingen doen in de natuur. Een mooie paden aanleggen of juist de natuur heel goed beheren. En dan hoeven we niet tijd en geld daaraan kwijt te zijn. Dat zou heel fijn zijn.
0: Opnieuw op een hele vriendelijke manier gebracht en heel duidelijk.
1: Dat hoop ik, want ik ben niet boos. Ik ben niet zo vaak boos. Maar dan ben ik vaak blij.
0: Precies. Hey Beppie, dankjewel. Bezint eer gebegint, dat geldt ook hiervoor. Ik wens je een fijn weekend.
1: Dankjewel. Fijn weekend. Doei.
0: Peppy van de Sluis, de vriendelijke boswachter. Fleur Roosda, die staat er klaar met het laatste nes. Op de stad en op het land. Eerst de Jonas Brothers, Only Human op Radio Noord.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Twee minuten over 9:30. Het lesnes met Fleur Oostra.
8: Goedemorgen. De landmacht bereidt zich voor op de mogelijke opvang van grote aantallen Russische krijgsgevangenen. Volgens het Algemeen Dagblad wordt gewerkt aan plannen voor een kamp in het Groningse Marnehuizen. Daar kunnen maximaal 2000 gevangenen worden ondergebracht. De voorbereidingen maken deel uit van de bredere versterking van de Nederlandse defensiecapaciteit. Het gaat nu vooral om een test, om kennis op te doen. 6 medewerkers van GGZ Drenthe moesten zich gisteren verantwoorden bij het regionaal tuchtcollege. Zij deelden een vertrouwelijke informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis Assen met de politie. De zorgverleners deden dat nadat de man had verteld dat hij tijdens de coronapandemie levensbeëindigende beslissingen had genomen. Het ziekenhuis deed daarop aangifte. Op 24 juli beslist het tuchtcollege of de GGZ-medewerkers juist hebben gehandeld. Een groep van ongeveer 10 asielzoekers uit Ter Apel is gisteravond naar Zwolle gebracht. De nachtopvang in het Drentse De Wijk zat al vol. Eerder werden daar al ruim 100 asielzoekers ondergebracht vanwege een tekort aan opvangplekken in Ter Apel. De asielzoekers in de noodopvang worden vandaag weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum. Gisteren trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daardoor onrustig in Ter Apel. Bij Kommerzijl is gisteravond een auto van de weg geraakt. Dat gebeurde op de Oosterwaarddijk. De automobilist kwam tegen een boom tot stilstand. Hij raakte niet gewond en een berger heeft de auto weggesleept. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel Fleur, krijgen we nog het weer van Harma.
9: Vandaag is er over het over zon, maar het trekt vooral vanmiddag verspreid over de provincie ook een aantal buien. De temperatuur gaat richting 16, 17 graden met een matige tot harde west-noordwestenwind. Vanavond en vannacht kan er een bui voorkomen. Voor de rest ben er opgetoond met 11 tot 14 graden als minimum. In morgen blijft op een verdwolde bui nu op de meeste plekken droog met geregeld zon. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
7: Ja, en nou waarom zal het in Amerika wezen? Bij het voetbal, Elte en Rudo Hofman, die weten het precies. Dat ben Breus, de zoons van Beno Hofman. En die zitten in Amerika. Daarmee heb ik contact met ze.
10: Nu mega opruiming bij
11: Meertens Meubelen.
10: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
12: de koffie staat klaar.
13: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Maak kennis met de Anyheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op anyheat.nl.
11: voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
12: Voordeeluitjes.nl.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland, langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: The Wall Street Shuffle 10cc op Radio Noord. Het is exact 20 minuten voor 10. Het is grunniger meulenweekend. En dat betekent dat zoveel mogelijk meulens in onze provincie verdoog en meulen open ben voor het publiek. En een van die meulens is de Poldermeulen, de Eindracht in Sebaldeburen. En Henk Berens, Frits, die is al meer dan 50 jaar mulder van de Eindracht. En als het goud is, sta je de bidie. Klopt hè?
1: Dat klopt, maar moest even luisteren, Marcel.
0: Wauw, de honderd weken.
1: Wat een kracht dat erin zit. Hè? Ja. We staan hier in het buitengebied van Sebaldeburen. Het waait stevig. Henk, wat een kracht zit er in die meulen van die?
2: Ja, zeker met zo'n sterke wind als nou. Het is eigenlijk, voor mij mag het wel wat zachter waaien, maar het is geen fietsweer vandoor. Dus ik benijd de mensen niet die hier straks langskomen met de fiets. Het is een stevige trap.
1: Er is een meters plekje hier van, ik zei dat al, ik was al twee keer de voorbij reden. Er is helemaal niet in de gehoord dat hier het molen start.
2: Maar ik ben hier een beetje verstopt. Het is een kilometer van de weg af. Maar moest bij de buren over het erf en dan naar achteren. En dat is dan ook nog weer een kilometer natuurlijk. Ja, dan zie je hem vanaf de weg niet. Zeker met de bomen allemaal in plat zitten. Je moet het gewoon weten. Maar voor dit soort gelegenheden staan er dan bordjes bij de weg. En als je dan goed oplet, dan kent eigenlijk niet voorbij reden. Maar ja, dat zie je maar weer. Het gebeurt wel. Het
1: gebeurt toch, hè? Ik dacht, ik ken toch niet. Wees dan gewoon binnen huis moet wezen, wordt helemaal geen meulenstart. Toen ben je al 50 jaar de meulenoor hier.
2: Ja, ik ben hier vanaf 1974 begonnen met als vrijwillig meulenoor. Ik ben in 1972 begonnen met de opleiding bij Bernard Dijk en Aduard. En door hebben wij dus 3 jaar met Tiet met Hart en examen gedaan in 1974, eind 1974. En toen ben ik hier te landen gekomen als vrijwillig meulenaar. En deze molen die was er ook in een puikenstaat, zeg maar. Die was heel goed onderhouden door het polderbestuur. Had ook altijd zijn functie, want hij moest ook water pompen om de polder droog te houden van 500 hectare.
1: Hoeveel mensen komen hier voor een zakje meel?
2: In principe nul. Maar ja, we hebben wel eens vroeger gehad. En in het verleden hebben we ook wel eens wat meel aanhold. En kilo zakjes voor mensen die er toch wat vroeger nog was. En, maar dat ben ik korenmolen gaan, wil jij meel
1: product hebben.
2: Ja.
1: Het enige product dat doet is droge fout. We gaan even naar binnen, want buiten is van alles te zijn. En de molen zelf natuurlijk. Maar binnen is er ook wat alles. En dan kom ik bij jou. Van jou binnen, van de foto's.
3: Ja.
1: En wel best aan.
3: Ik ben Eliar Smits en we doen met 4 fotografen bij 4 molens een expositie. Iedereen heeft zijn eigen expositie. Ik dacht ooit gaat om dat je die molen fotografeert. Nee, 1 thema. Ik kan bedenken wat ik wil, maar ik heb mijn modelletjes meegenomen. En ik denk dan wil ik ze in de molen hebben dat je de molen ook ziet.
1: Ja, ik zie allemaal Wichter op foto's. Wichter en kerels.
3: Geen kerels.
1: Hier is een. Oh nee. Nijghuid zijn.
3: Ja, dit is mijn bonusdochter.

0: En die kleine, die staat hier, is mijn echte kleindochter. En die wil dat ik foto's bewerk, dus dat heb ik gedaan. De molen is niet meer zichtbaar.
1: Ja. Die is druut oud. Maar ergens is er wel een molenthema in verwerkt, hè?
0: Ja, dat wou ik. Want ik dacht dat dat moest, maar dat moest dus niet. Want volgens mij heeft er één nachtfoto's gedaan. Ik weet niet wat iedereen gedaan heeft. Ik moet dat rondje nog maken bij de andere molens, ja.
1: Nou, je hebt de fiets begrepen wel van Henk van 't Waard.
0: Nee, maar ik woon hier ook een klein beetje uit de buurt. Dus ik woon in Kielwinde weer, ja.
1: Ja, met de auto. Henk, mensen kennen de hele dag BDA, Wine in dit geval letterlijk.
2: Ja. Mul draait nou al, dus en bordje stond bij de weg. Dus ja, in één keer nou aankom, net als toen hier ook wist. En dan ga je deur tot 4 uur vanavond. En morgenmiddag vanaf 1 uur tot 4 uur is Mulden ook weer open en een draai. En nou ja, op zich, als het dan niet zo hard waait, dan verwacht ik ook wel wat mensen. Het is natuurlijk wel een beetje een afgelegen plek om te bezuiken. En, maar ja, goed, als je toch even wilt kijken, de interieur van de Mulden, van een poldermulden, is natuurlijk niet zo als het normaal is. Want dan heb je al die attributen niet. Hè. Foto's zitten er nou in, mooie afbeeldingen, expositie. Maar er staat ook heel veel prularia van Delft Blauw en Blikje de Rij. Overal waar men mulden op staat, wordt hier verzameld. En nou, proberen we een plekje te geven.
1: Maar is het niet aan het draaien nou? Hè? Tenminste, niet aan het molden in elk geval?
2: Nee, op zich kan het wel. Het waait hard genoeg om te molden. Maar er is eigenlijk geen water in de polder wat er uit moet. Want het is wel regen natuurlijk van de afgelopen week. Maar het land neemt het op, de bomen nemen op. De natuur kan dat water best bruiken. En ik heb eergisteren nog een uur of wat draait met de wiek en de vijzel. Maar ja, op een gegeven moment wordt het kwijt. Want sloten ben ook wat volgroeid. Dat stroomt niet zo hard meer toe. Dus dan is het hier water op. En ja, dan moet je gewoon stoppen.
1: Dus ga maar een kant op, kan je eruit terugzetten?
2: Nee, nou ja, er is ergens een schroef nog, die kan ik openzetten. Maar dat stroomt nooit zo hard terug als dat is het Rudehoed. Want deze molt van 25 kubieke meter per minuut. Dus dat is een heel veel water als die op de draai is. Maar zeker met deze wind. En, maar je kan hem wel aanzetten nu, want hij kan ook even elektrisch. En dan kunnen mensen toch even zijn, houdt het water stroom. Dus daar kennen we nog wel even.
1: Dan we dat nog eventjes. Kerst nog de hele dag hier terecht dus, Marcel, als je wilt. En dan is er een fout hier in de omgeving. En kerst nog heel mooi door een glas in de flauwe kerst nog beneden kijken. Hou veel water dat er weghaait. Dat is ook wel mooi.
3: Ja, dat is mooi. En dan gaat het een keer door zo, denk ik.
1: Ja, ik blusten. Kijk, dan ga je er.
3: Ja, we horen het. De Raadmol dus. Bij de Poldermolen, de Eindracht in Sebaldeburen. Alle muldens open dus in onze provincie. Hier ben Wia Buze en Jasper Wever. Als ik denk aan die...

0: als ik denk aan die Via, Buze en Jasper Wever. Remco, is toen een beetje voetballiefhebber of nee?
1: Nou, het valt mee eigenlijk.
0: Nee, er valt een steken.
1: Ja, het valt tegen. Ja, voor jou valt het misschien tegen. Maar...
0: Nee, okay. Is het al enig idee wat de uitslag is van de wedstrijd die er nou al speelt, Ben?
1: Ik volg het eigenlijk helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen.
0: Dat is wel heel eerlijk. Nou, ja. En dat kan, ja. Dat mag. Voor de liefhebbers die wel van voetbal rond, zoals ik. Ja, ik kie ook lang niet alles, want het is op tijdstippen, daar lig ik lekker op beren. Het tijdverschil is groot. Astros is natuurlijk nooit. En twee jongens die door ook Ben in Amerika, dat Ben Elte en Rudo Hofman. Het Nederlands elftal speelt morgen om tegen Japan om 10:00. Wat speelt in Dallas. En Elte en Rudo, die ben door Bies. Ze wonen abbeide in Zuid-Heuren. Ze zijn de zeuns van Beno Hofman. En ze ben door dus als breuers in Amerika. Ik heb gistermiddag een belt met Elte. Want het is door nou 2:00 s'nachts om nou te belden, is ook zo wat. En ik vraag aan Elte, je bent dan poordogen in Amerika. Hoe leeft het WK doorzoot?
2: Nou, ik moet zeggen, best wel aardig. Mijn broer die is wel vaker in Amerika geweest. En die, ik dacht van, voetbal, dat zenden ze hier over het algemeen niet uit. Maar je ziet toch wel dat over het algemeen alle kroegen wel het voetbal op hebben staan.
0: Ja, hè?
2: En gisteravond zaten we in een kroeg waar eerst ijshockey live weer op stond. Maar toch om 8:45 toch een teamertje eruit getrokken en er werd Tsjechië en Zuid-Korea gezonden. Dus nee, dat valt niks tegen.
0: Dat valt niks tegen. Hey, jullie gaan naar de wedstrijd komende zondag in Dallas tegen Japan. Waar zijn jullie op dit moment?
2: We zijn nu in Austin. Dat ligt ongeveer op 3,5 uur rijden onder Dallas.
0: Ja. Dat is volgens mij geen stad waar gespeeld wordt, hè?
2: Nee, we kwamen er wel achter dat Saoedi-Arabië hier in een hotel zit.
0: Oké.
2: Okay. Verslaggever van Saoedi-Arabië, dus even opgezocht. En team van Saoedi-Arabië heeft hier zich gevestigd. Maar verder geen WK-speelstad.
0: Nee. Hey, wanneer was voor jullie het moment dat je dacht van, dit gaan we doen. Wij gaan naar het WK in Amerika. Ja, in Mexico en Canada wordt het ook georganiseerd. Maar wanneer hebben jullie besloten?
2: Nou, ik denk een jaar geleden ongeveer wel een beetje opborrelen. Mijn broer is echt Amerika een liefhebber, die is hier voor de 9e keer. Ik ben vorig jaar in Zuidwest-Amerika geweest. En toen is bij mij ook wel het enthousiasme over Amerika ontstaan. En ik ben sowieso een liefhebber om een buitenlands voetbalwedstrijd te kijken.
0: Ja? Dat doe je vaker? Vaak in de Premier League, Spanje, moet ik dat voorstellen?
2: Ja, Premier League en naar onderhand. Nepper geweest en bij Schalke 04. Ik kom graag in het buitenland om naar voetbalwedstrijden te kijken. Ja. En toen in september, oktober moest je een heel proces heen van de KNVB. Dus was het even spannend en van de FIFA, maar uiteindelijk is het gelukt.
0: Juist. En heb je ook wat gemerkt van de strenge regels die er zijn in Amerika? Alhoewel ik me voorstelde dat de beide zoons Hofman niet veel risico lopen daar.
2: Nee, uiteindelijk niet. Je moet gewoon een ESTA moet je hebben. Maar die had ik al van vorig jaar. En voor de rest is het eigenlijk valt het allemaal heel erg mee. Wordt het heel erg in mijn ogen wat negatief allemaal weggezet in de vaderlandse media.
0: Ja? Dus wij maken ons te druk hier. Het valt reuze mee. Dat is eigenlijk de boodschap die we krijgen nu vanuit Austin.
2: Ja, ik bedoel ook qua prijzen dat het allemaal met duur is en qua veiligheid, maar
0: jij begint erover. Wat heb je betaald voor een kaartje?
2: Nou, we kwamen gisteren toevallig in de pub toen Mexico erop stond, waar alleen maar groene shirts van Mexicanen in de pub zaten, maar waar ook twee een dame en heer met een Hollandse shirt aan. En we kwamen aan de praat en daar was een Australische meneer en een Nieuw-Zeelandse mevrouw. Maar wel met de voorouders uit Nederland. En die hadden $900 betaald voor een kaartje.
0: Zo.
2: Maar bij ons was het $400. Dus 365 euro.
0: Ja.
2: Nou ja, valt in mijn ogen nog wel mee.
0: Maar wel een belevenis inderdaad. Het is alleen de wedstrijd tegen Japan waar jullie naartoe gaan? Of volgende week ook tegen Zweden?
2: Nee. Alleen Japan.
0: Wanneer vliegen jullie weer terug?
2: We vliegen maandag eind weer terug. Dus we zullen dinsdagochtend weer op Amsterdam terugkomen.
0: Kijk aan. En als pap nog geleefd had, was hij jaloers geweest op jullie? Of had hij gezegd van, joh, gaan we lekker met z'n tweeën?
2: Nou, het is ooit dat wij met hem in Amerika waren, net een jaar na de aanslagen.
0: Ja.
2: Dus hij heeft het Amerika-virus misschien een beetje aangestoken toen.
0: Ja.
2: Maar Ik denk dat hij alleen maar trots was dat wij dit met z'n tweeën zouden doen. Maar ik denk niet dat hij mee was gegaan.
0: Dat niet. Elte en Rudo Hofman dus. Ja. In de States, bij de wedstrijd tegen Japan. Benno is er een beetje bij. Tot slot wil ik van jou, wat iedereen hier in Nederland doet, echt even een voorspelling. Wat gaat het worden?
2: Ik denk dat het een taaie wedstrijd wordt. Dus met zo'n weinig doelpunten dan. Dus ik win op een 1-0 overwinning van Nederland zelf dan.
0: Nee, er zijn nog 1-0, maar er zijn wel 3 punten. Hey, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Groeten aan Rudo en hartstikke veel plezier daar.
2: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland en exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Het drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde.

0: de vierkeien.nl.
1: Radio Noord.
2: Noord en Ommeland.
1: Met Marcel Nieuweweg.
3: In dit uur van Noord en Ommeland spelen we de weekquiz. En Pieter de Hart is hier met deze dag. En Doring Gaurit ook. Over voetbal, maar ook weer nooit.

0: lekkere plaat. The Rolling Stones, Start Me Up. Pieter, waar jouw woorden? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben je een van de generatie dat het, zeg maar, de vraag was... ben je van de Stones of de Beatles?
1: Het maakt me niks uit. En ik vind... Nee, maar ze hebben allebei... Dat zijn toch geweldige bands, allebei. Ja, ik moet alleen af en toe nog wel wennen. Langzamerhand, nu ik een dagje ouder word zelf... went dat ook wat makkelijker. Maar ik vond het eerst zo raar dat daar... Kijk, ik ben nog van de generatie dat... rock'n'roll was jong doodgaan. En jaren 40, dan was je al...
0: Oud.
1: Dan was je al oud.
0: Ja.
1: Maar die mannen, die gaan gewoon... Ja, 80 plus en die gaan door. En die hebben laatst weer een album gemaakt. En het is ook een goed album. En dat heeft ook wel wat.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Het is vandaag de 13e juni.
1: Zeker.
0: Wat is er gebeurd in de geschiedenis?
1: Ik kwam tegen een heel mooi portretje van een meneer met een hele grote bril. En dat was 13 juni 1978. En het bleek te gaan om Frans Haks. Toen medewerker van een museum in Utrecht. Hij had gesolliciteerd en hij was het ook geworden. Hij werd de directeur van het Groningen Museum. En dat hebben we geweten.
0: Ja?
1: Want we hebben aan Frans Haks te danken dat daar een prachtig nieuw museum is gebouwd.

0: En dat wij een bepaalde naam hebben gevestigd in museumland en in heel Nederland wat betreft kunst. Dat was 78. In 93, op deze dag, leek alles weer helemaal goed te komen met Philips Stadskanaal. Daar werden, dacht ik, anodes. Ja, anodes werden daar gemaakt. En dat zijn van die kleine dingetjes. Die heb je nodig in alle denkbare elektrische apparaten. Het ging weer goed, want het ging heel lang niet goed met Philips. En dat bleef het goed. Het bleef het gaan tot er in 2006 definitief een einde aankwam. En op het hoogtepunt werkten er 2380 mensen in die vestiging in Stadskanaal.
1: Waar ook hele wijken zijn gebouwd, waar ik op ben gegroeid aan de Purmerlaan. Ja, dat is waar. Want die Philipswijken. Mijn vader heeft er nog gewerkt.
0: Goh,
1: niet heel lang, anderhalf, twee jaar geloof ik.
0: Wat deed hij?
1: Geen idee. Ja, iets met de beeldbuis, denk ik. Ik kan het er niet meer vragen, maar iets in die trant, denk ik. In ploegen zat hij.
0: Ja. Wel bijzonder, hè? Zo'n grote werkgever in.
1: Ja, maar daar heeft Stadskanaal onwijs veel aan te danken natuurlijk. Dat het een theater heeft, dat het een ziekenhuis heeft. Philips heeft Stadskanaal gemaakt tot de plaats die het nu is.
0: Zo is het. Ik ga twee mannen feliciteren. Om te beginnen, Oetse Eilander.
1: Hé. Hey.
0: Werkte jarenlang bij ons, deed vooral het nieuws. En toen kwam er op een dag ruzie. En toen ging hij weg. Maar Oetse is vandaag.
1: En zijn radioprogramma tussen 4 en 6, hè?
0: Ja, ja. Vooral dat.
1: Ja.
0: Maar hij was ook wel eens invaller in de ochtend.
1: Eens, en zo. Ja.
0: Ja. Hij is vandaag 62 jaar jong geworden.
1: Gefeliciteerd.
0: Zeker. En dan ook Monseigneur Gérard de Korte. Die was maar liefst 8 jaar lang, tussen 2008 en 2016, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij was de opvolger van Wim Eijk. En dat was een leuke man. En hij had volgens mij niet zo'n zware baan, want het aantal katholieken in onze provincie is bijna, nou overdrijf ik verschrikkelijk, maar we hebben niet zoveel katholieken. We hebben überhaupt niet zoveel gelovige mensen, hè? Ik heb toen ooit God in Groningen gemaakt. En toen bleek dat wij met afstand de meest goddeloze van alle provincies in Groningen.
1: Zijn er geen gelovige mensen of zijn er heel weinig mensen die naar de kerk gaan?
0: Goed punt. Dat laatste in ieder geval. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een verhaal dat zich afspeelde in het Oosterparkstadion. Tijdens een wedstrijd van FC Groningen, tijdens een na-competitiewedstrijd. 1979, Groningen wilde graag promoveren, lukte niet. Speelde tegen Telstar en bij de stand 2-0 na een half uur werd er ineens een mes gegooid naar Fred Bisschot van Telstar. Nou, dat was natuurlijk enorme consternatie. En daar heb ik het verhaaltje over wat het was. Zoveel jaar later mogen we er best een beetje om lachen. Maar je moet het ook wel heel serieus nemen. Want het zal hier toch gebeuren, zeg.
1: Het is gelukkig goed gegaan.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, een vlaag van verstand.
0: Een vlaag van verstandsverbijstering, zo heet dat stukje ook. Want de man die daar ook tegenwoordig niet meer op terug wil komen, en ook destijds niet, toen Emiel Venema in 2016 een prachtige reconstructie maakte. Ja, hoe haal je het in je hersens om een mes te gooien?
1: Ja. En hoe krijg je het ding mee naar binnen? Ja, toen waren er nog niet van die.
0: Ja, toen werd er nog nauwelijks gefouilleerd. Trouwens, nog steeds is dat je denkt van je kunt met alles. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het was een boeiend verhaal. En Emiel Venema heeft een prachtige reconstructie gemaakt waar ik op geteerd heb. En ook komen we bijvoorbeeld Wim Masker nog een keer tegen. Want Wim, die was een van de ooggetuigen. Die zag het gebeuren. En die zag ook, en daar zit ook alweer een beetje dat we zeggen van, het was helemaal vreselijk, maar hij gooide hem wel met een boogje onderhands. Dus het was niet een poging tot doodslag.
1: Verzachtende omstandigheden.
0: Absoluut.
1: Goed. Zeker op een onbewaakt ogenblik dit weekend even lezen.
0: Doen.
1: Pieter, dankjewel.
0: Oké. Okay.

0: Della Lefty, Boston. Het is 19 minuten over 10.
1: Noord- en Ommeland.
2: Weekquiz.
0: Ja, en ik wou dat heel veel mensen de kloof in zitten. Telefoon in de aanslag, want de weekquiz komt eraan. En dan kun je natuurlijk weer mooie prijzen winnen. De vraag gaat over het volgende. In ons trilde een cousine in Rome op onverkloorbare wijze. Dat was een van de berichten die donderdag naar Radio Noord stuurt bij Remco. Hè. Het begon in het Westenkwartier. Later kwam de melding ook vanuit de hele provincie. Mensen dachten aan aardbeving. Maar later werd bekend dat dit niet de oorzaak was. Remco, nou is toen de volgende vraag bedacht.
3: Ja, wat was er wel aan de hand?
0: Is het A?
3: Een gigantische blikseminslag die zorgde voor een klap waar je u tegen zegt.
0: B?
3: Een F-35 die op de Noordzee per ongeluk door de geluidsbarrière is gegaan.
0: Of is het C?
3: Een heistelling die iets te enthousiast betonbalen de grond in stond te rammen.
0: Het zal alle drieën kennen, maar weer een dikke bliksem had. Ben wel eens vlooi gestuurd en er wordt natuurlijk baat. A, B of C. Als je het goede antwoord denkt te wijten, bel met 050-3188-288. En wel als eerste deur komt bij Remco, die wint zo'n mooie Noord- en Ommeland.
4: Oh,
0: parasol.
4: Die wil je hebben.

0: quiz.
1: Ja, er waren verschrikkelijk veel beeld. Is de droog, Remco. Er waren heel veel mensen die ding het goeie antwoord te wijden.
2: Ja, dan komen we er zo meteen achter of het ook echt goud is.
1: Ja, precies. Van de telefoon stond rood gloeiend. En de eerste die de deur kwam, dat is Hilda. Heb ik hier staan. Heb ik hier. Hilda, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Waar komt voor, Hilda?
3: Oedwavum.
1: Oedwavum. Hilda van Bergen hebben we aan de telefoon. Doe was de vlot bij.
3: Ja. Ja,
1: die
3: antwoord, dat
1: word
3: ik. Dat heb ik gehoord.
1: Oh, echt? Ja, wat heb je gehoord? Heb je het in Nijs gehoord? Of heb je...
3: Heb ik bij Radio Noord gehoord.
1: Oké. Nou, dan ben ik heel benijd.
3: Ik heb alle dagen Radio Noord aan stonden, dus ja, dan hoor je nog alles
1: wat. alleen nog doormaal zal ik zeggen, doe Chris van Noorden om een paraplu. Maar ja, dat mag ik niet down. Wat is het goeie antwoord, dings toe?
3: Ja, B. Zo ging door de geluidsbarrière
1: in. Zo'n F-30?
3: Ja.
1: Ik kijk even naar de jury.
2: Het is hartstikke goud.
1: Gefeliciteerd, Hilda. Dat is helemaal goud in de dood. Ja, trilling die buiten veroorzaakt door de strooijogen. Die van Leeuwarden. Ja. Die boven de Noordzee door de geluidsbarrière vloog.
3: Ja, want wanneer eerst gingen ze van dat een aardbeving was in Westerkwartaal.
1: Ja.
3: En door kwam dit te roet.
1: Ja, ze noemen dit een zogenoemde sonic boom. Dus een enorme schoksgolf in de lucht. En de wind die dacht precies de verkeerde kade op stond. Waaruit deze geluidsgolf richting het vasteland duwt. Ja, en door de trilde daarom de cousine en de hele provincie. Dat mensen dachten dat om aardbeving ging. Gelukkig was dit het. Toen heeft dus de Noord- en Ommeland paraplu of parasol, dus ze zijn misschien won. Gefeliciteerd.
3: Ja, ja.
1: Wil ik nog wel even van die wijten wat het weekend hier ga je brengen?
3: Nou, vanmiddag is er, ben er eetkromkes op Braai. Dus door wil ik eigenlijk nog een heen.
1: Aha.
3: En vanochtend is de bingo in Waven.
1: Kijk, is de bingo koortjes al binnen?
3: Die koop me door, hè?
1: Die koop me door. Hartstikke mooi. Ja. En dikke prijzen?
3: Nou, mooi ziet nooit, maar wel veel lol.
1: En dat is nog veel belangrijker, Hilda.
3: Ja, doorom.
1: Hartstikke goud. En dan
3: kies toe. Doe hard uiteindelijk om, hè.
1: En ik wil zeker, die vertellen, als je van hem wist bij de bingo, dat ze dan allemaal zeggen, hey Hilda, ik heb die gehoord van morgen. Gefeliciteerd.
3: Ja, misschien wel.
1: Wel waard.
3: Wel
1: waard. Oké, heel veel plezier, dankjewel en gauw weekend.
3: Oké, okay. Tot ziens.

0: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Half elf in stad en Ommeland. Het leerste NS, ook nou met Fleur Oostra.
6: Goedemorgen. Een groep van ongeveer 10 asielzoekers uit Ter Apel is gisteravond naar Zwolle gebracht. De nachtopvang in het Drentse De Wijk zat al vol. Eerder werden daar al ruim 100 asielzoekers ondergebracht vanwege een tekort aan opvangplekken in Ter Apel. De asielzoekers in de noodopvang worden vandaag weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum. Gisteren trad het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem in werking. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daardoor onrustig in Ter Apel. 6 medewerkers van GGZ Drenthe moesten zich gisteren verantwoorden bij het regionaal tuchtcollege. Zij deelden vertrouwelijke informatie over een voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis Assen met de politie. De zorgverleners deden dat nadat de man had verteld dat hij tijdens de coronapandemie levensbeëindigende beslissingen had genomen. Het ziekenhuis deed daarop aangifte. Op 24 juli beslist het tuchtcollege of de GGZ-medewerkers juist hebben gehandeld. De landmacht bereidt zich voor op de mogelijke opvang van grote aantallen Russische krijgsgevangenen. Volgens het Algemeen Dagblad wordt gewerkt aan plannen voor een kamp in het Groningse Marnehuizen. Daar kunnen maximaal 2000 gevangenen worden ondergebracht. De voorbereidingen maken deel uit van de bredere versterking van de Nederlandse defensiecapaciteit. Het gaat nu vooral om een test om kennis op te doen. De grootste oppositiepartij D66 maakt zich ernstige zorgen over de financiële plannen van de nieuwe coalitie in Groningen. Fractieleider Jim Loaniu vindt dat er moedwillig gekozen wordt voor oplopende tekorten en groeiende schuldenlast. Ook de VVD heeft zorgen geuit. Als ik dit thuis doe, dan gaat er iets mis, zo zei VVD-raadslid Rick Heiner. De nieuwe coalitie van Pro, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie maakten gisteren hun eerste plannen bekend. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Dankjewel Fleur. Gewoon door Harma. Wat ga je het weer doen, Harma?
7: Vandaag is er over het over zon, maar er trekken vooral vanmiddag verspreid over de provincie ook een aantal buien. De temperatuur gaat richting 16, 17 graden met een matige tot harde west-noordwestenwind. Vanavond en vannacht kan er een bui voorkomen. Voor de rest ben er opklaars met 11 tot 14 graden als minimum. In morgen blijft op een verdwaalde bui nog op de meeste plekken droog met geregeld zon. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
5: Ja, er wordt voetbald in Amerika, maar ook in Baffelt. Echt hoor. Namelijk Roodzwart Baffelt Legends tegen Old FC Grun. Met onder meer Martin Drent, Kibril Sanko, Paul Matthijs, Michael de Leeuw. Ze hebben feest door zo'n persoon. 25 jaar Roodzwart. En Frits is onderwings.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Timp weg.
8: Eigen productie- en montagedienst.
9: Timp weg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
12: Voordeeluitjes.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Riga! Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Riga!
14: Riga Keukens heeft, als een van de weinigen, zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
15: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.

0: Genesis, Jesus, He Knows Me op Radio Noord, 20 minuten voor 11. Begon zoals elke week terug in de tijd met de podcast Een Grunniger Geschiedenis. En ditmaal gaan we de 19e eeuw in, periode waarin het toevluchtsoord in stad wij oprichten. Marlot Akkermans, die wij toen natuurlijk alles van. Marlot, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Opgericht in de 19e eeuw, hield het toevluchtsoord precies in?
1: Nou, dat werd opgericht in 1845 en het werd een vereniging tot het vestigen van een gesticht voor pleegzusters en een toevluchtsoord voor verwaarloosden genoemd. Dus het was een organisatie, een vereniging van 10 invloedrijke Groningers, mannen en vrouwen, die eigenlijk bij elkaar kwamen met 2 doelen. Ze wilden een gesticht voor pleegzusters vestigen, oftewel een plek van waaruit pleegzusters, dat waren zeg maar verpleegkundigen, avant la lettre, zieken konden verplegen. Vooral zieken uit de lagere sociale klasse. En ze wilden een toevluchtsoord maken waar verwaarloosde meisjes konden worden opgevangen. Dus ja, Meisjes die thuis niet goed verzorgd werden.
0: Juist, en het is niet geheel toevallig dat dit initiatief juist halverwege die 19e eeuw ontstond, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat was echt een periode waarin landelijk ook de tegenstellingen tussen arm en rijk heel groot waren. Maar ook zeker in Groningen. Er waren veel ziektes en nou ja, er was echt grote armoede. En die groep mensen werden paupers genoemd. En dat is een term die ook wel vaker voorkomt als men het heeft over armoedeproblematiek. En eigenlijk was die grote tegenstelling tussen arm en rijk niet zozeer iets heel erg nieuws. Daar was men in zekere zin toch wel een beetje aan gewend. Maar men ging er anders over nadenken. Want in de eeuwen daarvoor werd armoede eigenlijk gezien als iets wat er, nou, dat hoorde erbij. En dat was iets, ja, daar kon je eigenlijk niet zoveel tegen doen. Maar nu werd het echt gezien, dus in halverwege die 19e eeuw ging men het steeds meer zien als een ongewenste toestand. Daar moest een einde aan komen. En er werden dus ook allerlei plannen bedacht om een einde te maken aan dat armoedeprobleem. Een hele bekende is de maatschappij van weldadigheid. Kennen veel luisteraars wel, denk ik. Ja. Maar hier in Groningen werd dus het toevluchtsoord opgericht.
0: Juist, in de decennia die volgden veranderde de doelgroep van het toevluchtsoord regelmatig, hè? Want hoe bewoog het instituut eigenlijk mee met de veranderingen in de samenleving in de loop der jaren?
1: Ja, het was dus eerst een, voor de pleegzusters, maar die functie, dat verzorgen door zieken, werd op een gegeven moment door andere instanties overgenomen. Het diakonessenhuis bijvoorbeeld en later het RKZ. En die opvang voor meisjes, dat heeft wel echt lange tijd geduurd. Maar na de Tweede Wereldoorlog vond eigenlijk de eerste grote transitie plaats en werden ongehuwde moeders opgevangen in dat toevluchtsoord. Nou ja, in de jaren 70 werd het steeds meer vrouwen die zich bevonden in acute noodsituaties. In 2012 meer slachtoffers van huiselijk geweld. En vanaf 2021 toen het toen gingen Copland en Zien samen verder. Daar, dus die naam was al veranderd. Dat kennen we nu als Wender. En Wender helpt nog steeds mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, maar ook mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. En de basis van Wender ligt dus bij het toevluchtsoord.
0: Een hele geschiedenis dus. Ja. Toevluchtsoord. De volledige aflevering over het toevluchtsoord is te beluisteren in onze app en ook de website. Marlot, dankjewel. Tot volgende week.
1: Bedankt. Doeg.
0: Ja, Marlot Akkermans dus. Podcast Grunniger Geschiedenis. Terwijl Sergej in het Veen hier rustig zijn plek hier neemt om daarmee na 11 uur het stokje over te nemen, gaan we hem heel rustig naar het wat. En er is maar een die dat zo mooi kan bezingen. Hier is Alex Vissering.
2: Op Rappenploot, Rappenlepelo, de wind zingt hoogste luid. Kleuren veranderen, de wolken die spullen en meulens rusten nooit. Ik brood met Klaas, de harde voet, op beuk om misschien de zonne.

0: In Bavels is het groot feest verdogen, want voetbalverein Rood-Zwart bestaat 24 jaar en dat wordt viert. Twee wedstrijden verdogen. Rood-Zwart tegen Rood-Zwart. Dat is wel ingewikkeld. Maar één komt er over Riesel en de ander uit Bavelt. En Old FC Grunnen ook nog. Frits, ben ze er helemaal klaar voor, Duurzoot?
1: Nou, Jaap de Vries, daar is de voorzitter. Daar is nog druk bezig. Daar loopt rond met alle parasols die worden opzet. Al denk ik dat die vandaag meer gebruikt worden als een soort paraplu dan als een parasol. Want het is naar helemaal droog hier in Bavelt. Jaap, kom er even bij.
2: Ja.
1: Doe best trainer van de eerste.
2: Ik ben leider van het eerste.
1: Leider?
2: Oh, ja, trainer. Met
1: van hoe doet Rood-Zwart het hier?
2: Ja, wie ben kampioen worden afgelopen jaar, dus...
1: En hij is zomaar kampioen, hè?
2: Nee, ongesloten, dus dat is mooi.
1: Twee keer gelijk erin met Nijdeuven.
2: Ja, twee keer gelijk. Twee keer tegen Olderom in Zeester.
1: Vandoor dus, groot feest, van Doegors tegen Rood-Zwart voetbal.
2: Ja, tegen de Helden, ja. Ja.
1: Is dat een beetje vertrouwen in?
2: Jawel, natuurlijk wel. Die jongens iemand het seizoen gaat afsluiten, dus daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Maar goed, dat is eigenlijk maar een peulenschil van Lotte vandoor. Stoort er nog maar anders op programma?
2: Ja, FC Grunnen, die komt nog altijd FC Grunnen, dus we hadden gewoon een leuke dag vanmorgen. Ja.
1: Binden ze er al?
2: Nee, dat denk ik niet. Het is pas om 4 uur, dus... En ik moet naar Lotte dat Delen komt, dat is geen idee van, nou ja... Dat ben andere jongens die dat weer organiseren, dus...
1: Beetje echte verdetters, hè? Die komen gewoon 5 minuten voor 10 binnen.
2: Eigenlijk wel, ja. Maar er zit nog wel leuke verdetters tussen, hè?
1: En van welk komt er allemaal? Ik heb Lissie wel zijn, maar wel bent dan?
2: Nou, Michael Leeuw komt volgens mij ook.
1: Ja.
2: En nou, dan hebben we nog Paul Matthijs.
3: Martin Drents,
2: dus Sanko.
1: Sanko heb ik nog steeds.
2: Nou, dus neem maar op. Dat is al genoeg.
1: En hou denk ze door over. Mogen ze dan een kans? Of,
2: Ja, dan moet je gewoon bekijken. We zijn gewoon met 2 elftaltjes. En we willen het publiek bij je vermogen, denk ik. Dus dat is ook belangrijk.
1: Club bestaat 24 jaar. Hoe lang loopt het hier al rond?
2: Ja, ik loop hier ook 24 jaar rond. Ja.
1: Dat was bij de oprichting?
2: Nee, ik was niet bij de oprichting, maar door ben ik anderen de huur. Maar wel vanochtend hun midden doen. Ja.
1: Van Leutje Jobke naar Jobke.
2: Ja, zoiets, ja. Ja.
1: Je hebt zelf ook altijd voetbal, dan?
2: Ik heb altijd zo voetbal, ja.
1: En hoe ging dat?
2: Ja, we houden. Zeker weten. Ja, gewoon midmouw, dus wat wil je nog meer?
1: Nou, vandaag een groot feest. Vanmiddag die twee wedstrijden. Maar ik zei ook al op mijn springkussens.
2: Ja, nee, maar kijk. Je bent maar rondje 24 jaar, dus ik denk dat het allemaal goed is. Voor kinderen, voor alles. Ze zijn vermeurs met kinderen aan het verbonden geweest. Dus dat is allemaal goed.
1: Stemming zit er nou al in, hoor.
2: Ja hoor. Dus,
1: dat komt er wel een beetje
2: zin in. Ja, we hebben er allemaal zin in, ja.
1: En we hebben hier ook nog een kerel staan, die is van de feestcommissie. Willem-Jan is dat.
4: Ja. Ja.
1: Willem-Jan, hoe lang loopt toen hier al rond?
4: Vanaf 2003.
1: Oh, dat is nog maar net.
4: Nou, gisteren hadden we de receptie en dan kreeg iedereen een mooie oorkonde van 25 jaar lid. Alleen daar zat ik dan net niet bij, omdat ik 23 jaar lid ben. Dus dat is niet anders. Maar sinds 2003 dus in ieder geval. Ja.
1: Vandaag, ik zei al, groot feest. De springkussens stonden er al. Ja, het is nou helemaal best weer eigenlijk, hè?
4: Nee. Ik balde er wel een beetje van gisteren, maar goed, ik heb me er al een beetje bij neergelegd. Maar goed, ik heb ook gezien op Buienradar dat het na 12 uur is het helemaal droog. En volgens mij komt er heel veel zon bij en volgens mij ging de temperatuur ook nog best wel omhoog. Dus dat komt volgens mij vanmiddag helemaal goed.
1: Toen was het heel optimistisch vanmorgen. Van stort hier op slippers, korte broek, t-shirtje, kippenvel.
4: Ja, het is nu nog wel een beetje koudje. Achteraf dacht ik van, ik had ook een lange broek aan kunnen doen. Maar goed, positief gestemd in ieder geval.
1: Nou, vandaag is het allemaal afvatten. Publiek kan er gewoon bij komen, hè?
4: Ja, hoor, zeker. Het is, je zei net 2 wedstrijden, maar we hebben eigenlijk 3 wedstrijden. Om 1:30, om 2:30 en om 5:00. Eerst 2 keer tegen Rood-Zwart Delden en dan om 5:00 tegen FC Groningen. En het is inderdaad gratis entree. Iedereen kan gratis naar binnen. En alles is verzorgd. Eten, drinken. We hebben ook een verloting. Kun je hele mooie prijzen winnen. Hoofdprijs is €450. Iedereen kan ook nog loten kopen die vanmiddag.
1: Ja, nou wordt wel heel commercieel allemaal. Ja. Vanmiddag dus het legendarische Old FC Grunning hier in Bavelt.
4: Ja.
0: Hartstikke mooi. Mis het zeker nooit. Dankjewel Frits. Hier is Alex Warren. Fever Dream.

0: Het is 53 minuten over 10. Dat was eigenlijk 7 minuten voor 11. En Sergej, die gaat het stokje overnemen. Goedemorgen, Sergej.
1: Mooi.
0: Mooi, Mio. Wat ga je doen?
1: Nou ja, het is vandaag de verjaardag van Oetse Eilanden, 62 jaar. En hij duilt zijn verjaardag al 62 jaar met nog andere jorigen. Maar heel bekende jorigen.
0: Ja.
1: Henk Wijngaard.
0: Ah, kijk. Oh, die is 80.
1: 80 jaar vandaag.
0: Ja, met de vlam in de pijp.
1: En dat is dan ook direct de keuze van vandaag op vinyl. We weten al wel, het wordt sowieso Henk Wijngaard.
0: Maar echt,
1: ja, den welke van Henk?
0: Ja.
1: Ik heb gekozen voor...
0: Is dat wel eens onderzocht? Waar is zijn allergrootste hit? Is dat met de vlam in de pijp of niet?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja,
1: dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Ja, dat is in elk geval zijn grote deurbrok West.
0: Ja.
1: Ik heb de Container Song of Nachtrijders eruit gepikt. Dus
0: ook in de kuis.
1: Ja,
0: dat... En dan ga je ook nog even met een bel, nee?
1: Jazeker, ja, met een minuut of met een kwartiertje ongeveer.
0: Kiek.
1: Ja, dan is een groot feest hier.
0: Reden genoeg om te blijven lusten naar Noord en Ommeland met Sergej. En Remco, die blijft ook nog hem zitten. Zekers, dat dacht ik. En Fleur hebben we straks ook nog met het laatste Nijs Keurdom. Gewoon deur hier op Noord. Ik ga het weekend in, dat doe ik met The Boss. Bruce Springsteen, Hungry Heart. Hol hem op Noord en maak er een schierweekend van.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
15: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
16: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
16: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
19: Radio Noord.
20: Noord en Ommeland.
21: Met Sergey in het Veen.
22: Het is de bekendste vrachtwagenchauffeur van Nederland. En vandaag is er jorig. Henk Wijngaard is 80 jaar. Dat feestje vieren we hier in Noord en Ommeland.

Peter André en Bubbler Ranks met een Mysterious Girl hier in Noord- en Ommeland. Een mijlpaal, kan je wel zeggen, voor een van de succesvolste en meest sympathieke zangers uit onze provincie. Niemand minder dan Henk Wijngaard is vandaag jarig. 80 jaar. Maar dat is niet het enige. Het is een heel bijzonder jaar voor Henk. Want hij viert het jaar ook zijn 50-jarig artiestenjubileum. En bovendien is hij ook nog weer 60 jaar samen met zijn trein. En ondanks alle drukte hebben we hem nu gewoon aan de telefoon.

0: Goedemorgen, Dave. Goedemorgen.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Dag.
1: 80 jaar, hè,
0: ja,
1: Henk?
0: Ja, toch? Ja, ja nou. Ja. Ja, dat is een einde terug, hoor. Als ik terugkijk, denk ik, waar is de tijd gebleven?
1: Ja, want voelt dat echt anders, 80 jaar in plaats van een 70er?
0: Ja, misschien wel. Ik heb geen idee, joh. Ik weet alleen maar dat ik heel veel familieleden veel eerder heb verloren. Op een leeftijd dat ik bij mezelf denk, ja, dat die allemaal zo jong zijn weggegaan. Onbegrijpelijk. Mijn broer in Canada, Steve, was 63. Mijn moeder was 69. En dan denk ik, ja. Ja, en ik 80, dan denk ik, ja. Ja.
1: Dat zijn dan de dingen waar je even over nadenkt.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Waarbij je dan inderdaad even over teruggrijpt. Ja,
1: ja. Ja. En dat je nog steeds, gelukkig maar, zo actief bent op deze leeftijd. Een leeftijd waarin waar de meeste anderen lekker van hun pensioen genieten. Dat doe jij ongetwijfeld ook. Maar werken, dat doe je ook nog steeds.
0: Op een andere, ja, maar het is toch te gek voor woorden. Als je dus nu nog bij de 8-jarigen en tussen de 8 en de 80-jarigen, laat die naam ook maar noemen, en ouder, dat je dan voor dat publiek nog mag staan te werken. Ik bedoel, als ik nu in een feestcentrum kom en er staan 2, 3 of 4 duizend van die meisjes en jongens tussen de 16, 17, 18 jaar en die alle liedjes meezingen, ja, dan is het zoiets van, ik hoef nog niet weg, ik hoef nog niet te stoppen. Ze genieten nog steeds van mijn muziek.
1: Ze zijn nog lang niet zat van je, Henk.
0: Nee, inderdaad.
1: Maar hoe komt dat? Wat is dan dat succes van jouw muziek, dat generaties doorgaat?
0: Ik kan het niet staven of zeggen hoe en wat. Ik weet wel dat ik ooit Joop de Knecht, dat was een zanger uit de jaren 50, 60.
1: Ik sta
0: Joop de Knecht had een liedje. Ja.

0: Ja, ik sta op wacht zonder hem, zonder broek, zonder wederhand. Joop de Knecht zat een keer bij ons aan de tafel en die keek mij aan en die zei tegen mijn manager, kijk, die man, en dan keek hij mij aan, die man maakt muziek die nooit weggaat. Hij zegt, met alle respect, hij zegt, dit is geweldig wat hij doet. Het is een mengeling van Nederlandstalig, maar dan country. Ja, en hij noemde ook even het woordje pop, een soort pop. En de afkorting van pop was in mijn ogen altijd populair. En ik mag het dus wel onder pop gooien, als ik het goed zeg. En hij zei dus echt letterlijk, dat zal nooit weggaan. En ik merk dus nu ook, na 50 jaar, dat al die liedjes van mij, alsof ze gisteren geschreven zijn. En ik zing ze in de zaal. En ik kan al mijn hits, dat is helemaal een luxe die ik heb. Ik kan al mijn hits niet eens zingen in een half uur, drie kwartier. Nee. Dan ben ik 2-3 uur onderweg.
1: Ja. En vind je het nou nog altijd leuk om al die liedjes voor de 100.000ste keer opnieuw weer te zingen?
0: Het ging niet afgestompt, aan me nooit niet. Nee. Ik heb elke keer weer een ander verhaaltje erbij. En elke keer weer kijk ik het publiek aan en als ik dan opkom. En het is de wisselwerking. Ik gooi de bal en ze kaatsen terug. En ik kijk het publiek aan en dan zie ik die blije gezichtjes. En dan denk ik van nou, hup, naar de volgende optreden. En dan weer zo'n optreden en weer zo'n blij publiek. En iemand zei ooit tegen mij, Henk, je gaat vier... En dat wist ik ook niet hoor. Hij zat bij Zo Omroep Zo 34 in Emmen. De Vaartjes, Egbert, ik weet niet hoe die heet. Nou, en nou, gewoon Vaartjes. Die zei, Henk, je gaat viraal op TikTok. Oh. Ik zei, wat is TikTok? Hij zei, dan moet je even langskomen. Dus ik ben even bij hem langs geweest. Nou, wat ik daar zag, ja, dat was onbeschrijfelijk. Jongetjes en meisjes van 14, 13, 12 en ouder zingen al mijn liedjes daar.
1: Ja, bizar, ja.
0: Ja, dan denk ik, al met dat soort programma's, dankzij dat en mijn soort muziek. En dat wat Joop de Knecht ooit zei, dat het muziek is wat altijd blijft. Dat vind ik ook. En een voorbeeld daarvan is de Eagles. Crosby, Stills, Nash & Young, de Eagles. Dat is ook muziek wat nooit weggaat, vind ik.
1: Nee, dat zijn dan de evergreens die altijd nog blijven bestaan. En,
0: mooie muziek.
1: Ja, en gelukkig wordt ook jouw muziek dus weer opgepikt. Vandaag 80 jaar, ja. Henk. Hoe gaat de dag eruit zien? Ben je ook feestelijk verrast vanmorgen door trein?
0: Ja, ik heb gisteren een heel mooi cadeau van haar gehad. Ik kan het niet helpen, maar ik ben een enorme kikkerliefhebber. Ik hou van kikkers. Waarom, weet ik niet. Die beestjes hebben wat. Ja, vind ik geweldig. mooie beestjes. En we zitten hier bij een vijvertje. Dit heet Blijvenneke, heet het. Hier word je ook blij als hier in een pootje staat. En daar zitten in het vijvertje zitten heel veel kikkers. En die hoor je kwaken. En het mooiste van dit verhaal is, als de sirenes gaan op de eerste van de maand, dat hebben wij een keer meegemaakt, en die sirenes beginnen, dan gaan die kikkers tekeer. Dat wil je niet weten. Die kwaken net zo hard als die sirenes. En als die sirenes stoppen al die kikkers met kwaken.
1: Ja.
0: Alsof ze een signaal krijgen en nu moet je laten horen en nu moet je stil zijn.
1: Wat heb je nou gekregen aan een leemdige kikker?
0: Een kikker van brons. Een hele mooie bronzen kikker.
1: Mooi.
0: Ja, en die in een yoga stand. Dus die zit op een verhoging met gespreide beentjes. Met zijn handjes op de statue beneden. En het is een bronzen kikker. Van 60 centimeter breed, 50 centimeter hoog. Een heel mooi cadeautje. Heel mooi cadeau.
1: Ja, ja.
0: En van mijn vrouw gekregen. Nou, als verjaardag cadeautje gisteren.
1: En als ik het goed begrepen heb, jullie zijn nu met de camper op pad. Jullie zitten meer in het zuiden van het land nu. Nou, dat is ook...
0: We zijn nu eerst zo.
1: Ja. Okay, ja. Dus daar geniet je ook een beetje van een soort vakantie. Nou, dan hebben we jouw jubileum, jouw verjaardag en jouw jubileum gehad. Maar nou speelt er dit jaar nog iets moois wat we even moeten benoemen. Je bent 60 jaar samen, hè, met Trein.
0: Ja, dat zei ik nog tegen Jan Smit. Jan Smit zei, dames en heren, op het podium toen hij me de award overhandigde, een paar weken terug. Toen zei hij, dames en heren, en hij is niet alleen 50 jaar artiest met vlammende pijp en wordt hij binnenkort 80, maar hij is ook nog 60 jaar getrouwd. En toen zei ik zo tussen de neus en lippen door, ja, en met dezelfde vrouw. Waarop hij zei, ja Henk, dat kan ik niet zeggen.
1: Dat doet hij jou niet meer aan, hè?
0: Nee. Dat vond ik even grappig.
1: Ja. We hebben in Noord-Rommeland altijd ook een ontmoetingsverhaal, hebben we straks ook weer. Maar laten we dat ook even met jou doen, Henk. Want hoe is nou die ontmoeting gegaan 60 jaar geleden?
0: Nou, die ontmoeting was bijzonder, ja. En binnenkort ga ik met de boot van jullie. ga ik met de boot van Barenveld richting Stadskanaal.
1: Ja, met rondje Zummen.
0: Rondje Zummen. En dan mijn grote vriend doet dan de presentatie, Kareltje. Ons Kareltje, alle Karel. En dan mag ik met de boot richting Stadskanaal. En bij de brug waar vroeger de markt was, dat is de brug die recht tegenover het gemeente, oude gemeentehuis zat vroeger. Die is daar nu niet meer hoor. Maar op die brug stond ik met een vriend, Jan Baas uit Stadskanaal. En stonden wij te kijken naar de mensen, de boten die er langs kwamen, de brug die open ging en de meisjes die er langs fietsten. En dan fietste op een gegeven moment een meisje langs waarvan ik tegen Jan zei, kijk, dat meisje wordt mijn toekomstige vrouw. En hij kijkt mij aan en zegt, hoe kom je daar nou bij? Ja, dat voelde ik. Op dat moment voelde ik dat. En de volgende dag, het was een dag, koude dag in november. En de volgende dag kwam ik in een cafetaria in Stadskanaal. En in die cafetaria zat een paar meisjes bij de kachel. Een beetje te blauwbekken. En een van die meisjes herkende ik van die fiets. En ik zei, heb je koude handen? Kom maar, zul je handen even warm maken. Nou, en dat was het verhaal van Treintje. En s'avonds rond een uur of, 7, 8, 9. Wij mochten nog niet in een bar komen, dus het was een cafetaria. De jongen, Wiebe de Jonge heette die cafetaria. Wiebe de Jonge, Stadskanaal. En toen zat ik aan de bar, dan gaf ik Trein een kwartje. En dan hoppelden ze naar de jukebox. En dan draaiden ze onze lievelingsnummer. Dong, dong, dong, dong, dong. Dong, dong, dong, dong, dong, dong,
1: dan herken ik hem. Nou, Henk, zullen we dan die als muzikaal cadeau voor jou draaien? Voor jou en Trein?
0: Dan maak ik even het bekende geluid van Roy Orbison.
1: Nou, zing maar mee, Henk. En ik wens je een heel fijne dag toe. En we zien en spreken elkaar gauw, hè? Ook met Rondje Zummen. Ik weet niet of we dat al mochten vertellen, maar bij deze. Jij bent er ook bij.
0: Kom maar houd, ja.
1: Dankjewel, Henk. Fijne dag, hè.
0: En jullie ook. Fijn weekend.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi.

0: Waar het liefdesverhaal van Henk Wijngaard samen met zijn trein mee begon. Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Ja, en een liefdesverhaal gaan we nu ook weer horen. Een ander liefdesverhaal, een beetje een dubbel liefdesverhaal. Want het gaat natuurlijk over de liefde tussen twee mensen, maar ook een liefde tussen iemand en een plek. De provincie Groningen. Want ja, als je de provincie Groningen uit moet, je komt ergens anders te wonen, dan is het misschien ook moeilijk, want de liefde met Groningen is natuurlijk heel sterk. En daar gaan we het over hebben met Jannie Vink. Geboren en opgegroeid in Foxhol, maar al 60 jaar niet meer hier in onze provincie. Haar leven speelt zich sindsdien af in Ridderkerk, samen met haar man Kees, die ze in de jaren 70 ontmoet heeft. Ja, zolang je de provincie uit bent, ja, hoe zit het dan nog met dat Groningen-gevoel? Jannie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 60 jaar geleden vertrok jij uit Foxhol, in jouw geval.
1: Uit Fox, ja.
0: Waarom ging je weg? Het is daar toch zo mooi?
1: Ja, nou, dat was mijn keuze ook niet. Mijn vader die ging in Ridderkerk-Bolnes, dat is een stukje van Ridderkerk. Daar had ze vroeger hele grote scheepswerven en ja, die ging daar werken. Die vond het in het noorden. Hij dacht dat het daar een beetje terugliep, de scheepsbouw. En dus vertrokken wij naar Ridderkerk.
0: Ja, en jij moest mee. Hoe vond je dat zelf?
1: Ja, ik denk dat het gewoon, ja, het is zoals het is. Ik denk als het in deze tijd gebeurd was, ik was 20, dat ze nou zouden zeggen, nou doei, pa, moe, ik blijf lekker hier. Maar ja, het was 1965 en hij ging gewoon mee.
0: Ja, wat moest je zelf achterlaten voor jezelf?
1: Ja, mijn werk eigenlijk, want ik was verloofd en die ging ook mee. Dus het was voor mij niet zo erg. Ja, erg, nee. Ik had geen hele grote groep vriendinnen die ik achterliep. Meer de collega's waar ik heel goed mee was.
0: Ja.
1: En ja, het was wel een stap. Het was toch in Ridderkerk. Ja, mentaliteit is toch iets anders. Het was, moet ik dat zeggen, meer christelijk. En, dat is in de loop der tijd ook wel flink veranderd, maar toen die tijd nog wel, ja.
0: Ja, waar moest je dan het meest aan wennen?
1: Nou, mijn collega's toch wel. Het was toch allemaal wat terughoudender. Wij gingen in het noorden, zo op kantoor kwamen, eerst het weekend bespreken. En dat was op Ridderkerk niet, die meiden. Die gingen gewoon, ja, die bleven thuis zondags of die gingen naar de kerk. En die hadden niet zoveel te vertellen.
0: Nee.
1: Dat was nog een overgang eigenlijk. En ik vond het toch wat stugger hier. Ze zeggen wel stugge Groningers, maar ik vind het, daar word ik altijd nog een beetje boos over.
0: Je hebt ze overal, hè? Ja.
1: Ja, als ze dat zeggen, ja.
0: Ja, Jannie, vertelde net, je ging daar naartoe samen ook met je verloofde. Nu weet ik dat hij is overleden, maar je hebt opnieuw ook de liefde weer mogen vinden, hè? En dat, dat was Kees, als ik het goed heb.
1: Dat was Kees, ja.
0: Ja, hoe is dat ontstaan?
1: Ik woonde in een portiekflat. Ik had twee jongens. En die waren bevriend met ook twee jongetjes van de buren. En daar kwam Kees vaak. En dus ik kende Kees gewoon van naam. Ome Kees hadden ze het altijd over.
0: En, ome Kees, ja.
1: Ja. Ja, nou ja, tot ik hem ontmoette. En het was eigenlijk gelijk goed.
0: Ja.
1: We zijn binnen een half jaar getrouwd en nu zijn we 50 jaar verder. En
0: ja.
1: We hebben nog een dochtertje erbij gekregen. En allemaal prima zo.
0: Er was meteen ook al een klik met jouw twee zoons, zeg maar. Dat kan me ook wel voorstellen dat ook wel belangrijk voor je is geweest. Dat daar ook een klik was.
1: Nou, ik heb toen altijd geroepen, mocht er ooit weer iemand op mijn pad komen, met de twee jongens erbij en anders niet. En, maar ja, hij kende ze al. Het was gewoon goed allemaal. Het is totaal niks vreemds. Nee.
0: Nou deel je heel veel met Kees, wat natuurlijk mooi is. Alleen wat je niet lukt om te delen, kan ik me zo voorstellen, is jouw verleden in Foxhol en de mooie herinneringen daar.
1: Nee, maar daar heb ik het toch wel veel over, hoor. En hij is ook in het begin mee geweest, kennis gemaakt met de familie daar. En hij trekt zelf ook wel een beetje naar Groningen. Hij zal nooit tegen. Hij zal nooit tegensputteren als ik zeg, ik wil het even weer in Groningen snuffelen.
0: Ja, maar als Jannie nou tegen Kees zegt van, nou, ik zou wel weer eens even willen kijken of er een Foxhol nog een huisje te koop staat. Gaat Kees dan mee of is dat net weer een stap te ver?
1: Ja, dan gaat hij mee.
0: Ja,
1: dat weet ik zeker. Ja. Maar ik zou niet meer recht op Foxhol willen wonen, hoor. Ik loop daar altijd wel even rond als ik in de buurt ben. Het is niet meer Foxhol wat ik gewend ben, natuurlijk.
0: Nee, dat is ook weer 60 jaar verder, natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Nou, Jannie, als je maar weet, je bent hier altijd welkom. En dan zullen we je met open armen ontvangen als je nog eens terugkomt.
1: Oké, nou, dit viel ook allemaal mee.
0: Hey Jannie, dankjewel voor je verhalen en een fijn weekend, hè?
1: Ja, graag gedaan, jullie ook.
0: Doeg!

0: Dreumar Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
7: Pas op hoor, deze is heet.
8: Oef, ja.
7: Wil er iemand nog wat drinken?
8: Ja, lekker.
7: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
8: En voor mij, man?
7: En een frisje voor jou.
8: Dank je.
7: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
9: Het is 11:30 op een paar seconden na. Tijd voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Dat krijgen we van Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Afgelopen nacht hebben 106 asielzoekers geslapen in de nachtopvang in het Drentse De Wijk. Dat was noodopvang voor de mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nog eens 13 mensen zijn opgevangen in een hotel in Zwolle. 5 mensen bleven achter op het voorterrein in Ter Apel. Dat heeft het Rode Kruis laten weten. Het Drentse De Wijk biedt nog tot en met maandagochtend een slaapplek voor 100 asielzoekers. De landmacht bereidt zich voor op de mogelijke opvang van grote aantallen Russische krijgsgevangenen. Volgens het Algemeen Dagblad wordt gewerkt aan plannen voor een kamp in het Groningse Marnehuizen. Daar kunnen maximaal 2000 gevangenen worden ondergebracht. De voorbereidingen maken deel uit van de bredere versterking van de Nederlandse defensiecapaciteit. Het gaat nu vooral om een test, om kennis op te doen. Een auto is vanmorgen in botsing gekomen met een elektrische step op de Knip in Leek. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Wel liep de auto lichte schade op door de aanrijding. En gisteren genoten 20.000 mensen van een optreden van Snow Patrol tijdens Summer Stage. Zodra de eerste klanken te horen waren, begon het heel hard te regenen boven het stadspark. Maar dat mocht de pret niet drukken, want er werd uit volle borst meegezongen met de klassiekers van de Ierse band. Het optreden van Snow Patrol was het eerste concert van Summer Stage. Vanavond treedt Kraantje Papi op. En op 1 juli wordt de concertreeks afgesloten met de Britse band Mumford & Sons. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Fleur, dankjewel. En iets na 12 uur, dan horen we je weer.
10: Yes.
9: Straks gaan we met Frits even een kijkje nemen in de Zoutkamp. Daar is van alles te doen. Maar ja, of ze er mooi weer bij hebben, dat horen we van Harma.
11: Vandaag is er over het zoveel zon, maar het trekt vooral vanmiddag verspreid over de provincie ook een aantal buien. De temperatuur gaat richting 16, 17 graden met een motige tot harde west-noordwestenwind. Vanavond en vannacht kan er een buivuur komen. Voor de rest ben er opdoods met 11 tot 14 graden als minimum. In morgen blijft op een verdwolde bui nu op de meeste plekken droog met geregeld zon. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 16 tot 18 graden.
12: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg Groningen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
14: plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
16: Voordeeluitjes.nl. Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Volop geraniums en perkplanten. Freekvanderwal.nl.

0: De 3A's, 1 met de bommen in Noord- en Ommeland. Ja, ik zei net al, het is groot feest in Zoldkaamp. Om precies te wezen, rondom het nije gemol Hunsingo. Er is van alles te down. Als het goud is, want Frits, dat klopt tot nu toe allemaal, hè?
1: Tot toch toe heb je geen woord gelogen. Dat klopt inderdaad, ja. En als ik jou nou vertel dat waar ik nu op sta leunt op 600 palen. 110 meter lang is, 16 meter breed, 8 meter onder mij nog de grond ingaat en gedeeltelijk gebouwd is op gerecycled materiaal. Dan weet je natuurlijk al waar ik het over heb. Het nieuwe waterwerk hier in Zoutkamp bij Sluis Hunsingo. Ja, het is een monument. Mark en Rob, jullie weten er alles van het waterschap. Waar staan we naar te kijken?
2: Wij staan hier te kijken naar een gerestaureerde Rijksmonument in Zoutkamp. Naast een nieuw gemaal.
1: Dat is het eigenlijk, hè?
2: Dat is het eigenlijk. Maar dat niet alleen. We hebben natuurlijk vanuit onze opgave een waterveiligheidsopgave in Zoutkamp. Maar daar zijn nog veel meer projecten in Zoutkamp aan verbonden. Dus we doen het niet alleen als waterschap. We hebben het samen met de provincie Groningen en gemeente het Hoogland gedaan.
1: We staan nu in het gemaalhuisje. Ja. Of huisje, het is een aardig huis. Zullen we even naar buiten lopen? Want daar gaat het eigenlijk allemaal om. Even kijken. Ik moet eerst even een buiging maken. Van de garnalenkoningin is er ook, Sergei. Hallo. Zo, gaan wij hier naar buiten. Want daar draait het allemaal om. We kennen natuurlijk allemaal Sluis Hunsingo. We kennen ook allemaal de onmogelijke brug in Zoutkamp. Waar je dan altijd overheen moet. En vaak moet wachten voor de schepen. Als voetganger is het hier ook geen pretje. Het was altijd een keersluis.
2: Dat klopt. Dus voordat Lauwersmeer Lauwersmeer was, was het Lauwerszee. En de zee die stond hier tegen de zeedijk in Zoutkamp te beuken. Vandaar dat er bij vloed de deuren dicht moesten om het achterliggende Zoutkamp te beschermen.
1: Maar dat is nou anders.
2: Dat is nou anders.
1: Want we kunnen nu, ik heb geen boot, maar als je een boot hebt, je kan nou door. Hoe zit dat?
3: Ja, we hebben natuurlijk de Hunsingosluis gerestaureerd. Hè, wat voorheen een keersluis was, is nu een schutsluis geworden. Dus mochten wij de deuren sluiten om het waterbeheer in te kunnen zetten, dan is altijd de mogelijkheid om met de boot via de schutsluis heen en weer te kunnen.
1: Ja, van keersluis die houdt gewoon water tegen, deur dicht, jammer dan komt er niet door. En een schutsluis, kun je geschud worden.
3: Ja, dan kun je geschud worden en dan kun je van het ene pijl naar het andere pijl. Ja.
1: Maar kon je dan eerder met het bootje niet gewoon vanaf hier erdoor als de deur wel open was?
3: Hier bij de Hunsingosluis wel, maar verderop bij het huidige gemaal HD Lauwers, wat we binnenkort ook gaan starten met de sloop. Daar hebben we een keersluis, dus daar gaat de schuif dicht. En dan is de watergang wel geblokkeerd en dan is het inderdaad, dan kun je niet verder. En dat is nu opgelost.
1: Dan kom je maar tot een Ulrum.
3: Nog niet eens. Je kunt net die Zoutkamp uit en dan is het is daar het eindplek. Ja.
1: Maar dat is nou voorbij.
2: Dat is nou voorbij. Dus de provincie vindt het belangrijk om die vaarwegknelpunten op te lossen. En daarom heeft de provincie Groningen gezegd van, nou, als jullie dat gemaal gaan bouwen, willen wij graag de ombouw van het Hunsingosluis voor onze rekening nemen.
1: Dus bootjesmensen kunnen hier nou echt terecht ook?
2: Ja, zeker. En dat niet alleen. Je kan hier doorvaren, maar je kan ook je boot hier gaan aanleggen in het Hunsingokanaal. En straks ook in de rij die binnenhaven gaan we de aanlegvoorzieningen ook uitbreiden. Dus het is veel meer dan alleen een waterveiligheidsopgave geworden. En daar zijn we wel heel trots op.
1: Mooi woord, waterveiligheidsopgave. Die ga ik onthouden voor Scrabble. Want het moet dus ook meer toeristen gaan trekken.
3: Ja, ook dat. Hè. Dus sowieso voor mensen met de boot. Maar ook, we hebben natuurlijk ook gezorgd voor veilige fietsverbindingen, wandelverbindingen. Hè, dus zodat mensen vanuit de toplocatie of vanuit andere plekken gewoon ook makkelijker Zoutkamp kunnen bereiken op een veilige manier.
1: Dat je die provinciale weg niet 10 keer over hoeft.
3: Nee, precies. Dat er een veilig fietspad ligt. Dat er een goede fietsbrug ligt. Al dat soort zaken zijn ook meegenomen in dit project.
1: Volgens mij, er ligt een boot in, geloof ik, hè?
3: Ja, wat nu?
1: Zullen we even kijken? Het is vast weer een dikke Duitser natuurlijk. Moeten we altijd voor wachten? Of is het een Hollander?
3: Een Hollander,
1: oh, dat scheelt alweer. Maakt het iets minder erg om voor te wachten.
3: Kijk, nou, mooi.
1: Kijk, nou kun je zien hoe het werkt, hè?
2: Ja, het schutproces is nu in wording. We zien nu de houten sluisdeuren van het Rijksmonument dichtgaan. En hier naast ons zien we de stalen deur. Nou, die wordt nu ontgrendeld. Die zal openklappen en dan gaat Veritas erdoor varen.
1: Het scheepje, ja. Maar het monument, het Rijksmonument, daar mag je maar zo niet mee bezig. Als je daar ook maar met een hamer en een spijker in de buurt komt, dan staan ze van monumentenzorg al met de pik alweer klaar.
2: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft zo zijn eisen aan Rijksmonumenten. En wij hebben dat natuurlijk meegenomen. En voornamelijk in de ontwerpfase hebben wij samen met de aannemer het ontwerp gemaakt en telkens voorgelegd in deeltjes aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En op die manier hadden we aan het einde van het ontwerpproces een gedragen positief advies vanuit de Rijksdienst. En toen konden wij de vergunning gaan aanvragen.
1: Is het dan wat je noemt mooi project, mooi werk?
3: Ja, zeker. Dit is natuurlijk fantastisch. Als je ziet wat hier allemaal in zit aan techniek en aan uitdagingen. Ja, is het gewoon hartstikke mooi project geweest om dit zo tot zo'n mooi resultaat te brengen. Ja, zeker.
1: De sluisdeur gaat nu open. Hè? Ja. Wat weegt dat ding wat niet?
4: 20 ton.
3: Ja, zoiets. 20 ton of zo? 15 tot 20 ton? Ik heb het niet precies.
1: 20 ton. En ik zei net, Sergej, het is gedeeltelijk gebouwd van gerecycled materiaal. Ken je de piepschuimblokken nog van de Ring Zuid?
0: Ja. Nee, niet helemaal.
1: Nou, die liggen nou hier.
0: Oh, die liggen daar?
1: Die liggen nou hier. Bert Kramer had nog wat over.
0: Nou, daar wordt er goed gebruik van gemaakt, ja. Hey, het loopt bijna tegen 12, Frits. Is er ook nog wat te knabbelen met al die festiviteiten?
1: Zeker. De garnalenkoningin was er. En ik zag ook al een viskraampje. Dus dat is er ook allemaal. En je hoort achter mij al iets van een bel. En het klinkt inderdaad, het is geen trein, maar het klinkt wel als een trein. Dus ik denk dat ik maar eens op zoek ga naar iets treinigs
0: iets vandaag. Iets met een trein. Nou, en dat spreekt jou volgens mij ook privé, persoonlijk heel erg aan, hè?
1: Nou, ik heb geen idee waar je het over hebt.
0: Nee. Nou, op naar de treinen misschien, Frits Emmelkamp, horen we het volgende uur weer. Al zijn belevenissen, die volgen hier natuurlijk in Noord en Ommeland. Nu de Dolly Dots met Love Me Just A Little Bit More.

Bruno Mars, Risk It All in Northern Ameland. Straks hoor je muziek van de Bluebells, Young at Heart. Maar ook hebben we natuurlijk nog muziek uit Eik-provincie. Steenvanger, het zoveel mooie latjes mokt. Dit is Drive aan. Mooie dag.

Bluebells, Young at Heart. En ik heb zo het vermoeden dat bij U2's het eten wel op tafel staat. Of in elk geval met een paar minuten. Nou, eet smakelijk alvast. Met een paar minuten hoor je hier ook het landelijke nieuws van de NOS. Gevolgd door het nieuws uit eigen provincie Noordnieuws. Wordt op Marie gezet door Fleur Oostra. Dat hoor je zo. En nou nog even tijd voor een stukje muziek. Teddy Swims. Daar hebben we tijd voor met The Door.

0: even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En de rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En we gaan meteen door met het laatste nieuws uit stad en ommeland. Krijgen we van Fleur Oostra. Fleur, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De grootste oppositiepartij D66 maakt zich ernstige zorgen over de financiële plannen van de nieuwe coalitie in Groningen. Fractieleider Jim Lo-Anjou vindt dat er moedwillig gekozen wordt voor oplopende tekorten en groeiende schuldenlast. Ook de VVD heeft zorgen geuit. Als ik dit thuis doe, dan gaat er iets mis, zo zei VVD-raadslid Rick Heiner. De nieuwe coalitie van PRO, Partij voor de Dieren, CDA, SP en ChristenUnie maakten gisteren hun eerste plannen bekend. In Marnehuizen wordt deze week het eerste ontwerp van een kamp voor krijgsgevangenen getest. Mocht het nodig zijn, kunnen daar in oorlogstijd 2000 Russische militairen worden vastgehouden. Vanwege de toegenomen oorlogsdreiging gaat de landmacht hier na meer dan 30 jaar weer op trainen. De test is bedoeld om kennis te vergaren over het opvangen van grote groepen krijgsgevangenen. 6 medewerkers van GGZ Drenthe moesten zich gisteren verantwoorden bij het regionaal tuchtcollege. Zij deelden een vertrouwelijke informatie over een voormalige verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis Assen met de politie. De zorgverleners deden dat nadat de man had verteld dat hij tijdens de coronapandemie levensbeëindigende beslissingen had

0: scheelt nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ga nu naar Koken en Wonen.
2: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
1: Ga nu naar Koken en Wonen.
2: In het stadshart van Appingedam.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Nu mega-opruiming bij
7: Meertens Meubelen.
6: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf...
8: De koffie staat klaar.
9: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
11: Radio
12: Noord en Ommeland.
13: Met Sergey in het Veen.
14: Straks trappen we de zuikmachine weer aan. Wel wilde loop met Max. En wat blieft nou het summer weer? Dat hoor je zo van Harma in het uitgebreide weekend weerbericht. Oh, yeah.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Nou, het is koud, het is nat, hoe wordt het allemaal? Dove moet me bij Harma wezen. Mooi, Harma.
1: Ja, mooi.
0: Ja, het is echt, het is gewoon koud, hè?
1: Ja, het is echt koud, ja. Er komt ook mede door die wind. Er zit op dit moment een buitenlijn van nu het west, noordwest, noordoost, zuidoost over de provincie trekken. Nee, het is gewoon echt nooit lekker. De temperatuur op dit moment ook roodschaal, nog maar 12,5 groot. Momenteel is het in Dreug. Een half uurtje de zon nog maar hard vermeld. 12 kilometer zicht. 1 millimeter aan buiten. En het staat motig tot harde westelijke wind. Ja, die maakt het voor het geval al nooit veel beter. In Slochten vat hij een haven groot. 14 millimeter vermeld. Ook wat buiten en buitjes had. En op dit moment al wel veel bewolken. Maar 1 ding is positief. De barometer die staat op doel zo'n 14 millibar. En die laat een stijgende tendens zijn. Dus het moet toch echt wel aans beter gaan worden. En dat klopt ook wel. Maar momenteel hebben we dus te maken met de lege drukgebied boven het zuiden van Scandinavië. Dat zullen we de komende dagen verder in oost-noordoostelijke richting wegtrekken. Maar dan komt er een uitlopen van hoge druk vanaf IJsland. Dat strekt zich uit richting, nou zeg maar, Frankrijk. Maandag schroeft dat weer een beetje weg, omdat een volgende Atlantische Oceaan-depressie weer op de koord komt. En door achteraan komt er nog een warmtefront voort. En dat zag ik dan op dinsdag geleidelijk aan. Dat hoge druk zich wat meer manifesteert boven het midden van Europa. Dan komt er een zuidelijke stroming, later oost-zuidoostelijke stroming op gang. Ja, en dan levert dat meer zon op. Dreug weer. Ja, en ook zomertemperaturen. Ik denk dat we eind volgende week wel weer eens zeggen van hi, maar ook wel weer een beetje minder. Ja, het kan heel gaar veranderen wat dat betreft. En dan hebben we deze kolenperiode weer gehad. Nou, vanmiddag, er is overtouwens wat zon, maar er trekken ook een aantal buien over. En met een stevige motig tot hare west-noordwestelijke wind wordt uiteindelijk 16, 17 graden. Vanop en vannacht kan er nog een buiveur komen. Voor de rest ook opkloots. 11 tot 14 graden als minimum. Men op een verdwolde buien blijft op de meeste plek dreug. 16 tot 18 graden. Met een motige tot vrij krachtige noordwestse wind. Maandag wisselend bewolkt. Soms wat zon. 16 tot 18 graden. Dinsdag regelmatig zon. Overdag blijft dreug met een geleidelijk aan die wind bij uit zuidoost tot zuidwest komt. Met gemiddeld 21 graden. De trouwens de wind ook een stuk rustiger aan. En om de nacht passeert een warmtefront met wat regen. En woensdag breekt de zon in deur. Dan loopt de temperatuur gemiddeld op richting 22 graden. En donderdag, vrijdag, dan gaat de temperatuur verder oplopen. Richting zo'n 24, 25 graden. Ja, en dan hebben we de zomer weer te pakken. Nou, ik denk dat vrijdag, zaterdag misschien nog wel even wat warmer wordt. Maar dan komen we dik boven de 25 graden uit. Ja, en dan krijg je in de dood weer het geval van het mag ook wel weer een beetje minder. Dus het is van ooit nu te in aanbod. Het is nog een derby. En na het weekend dan gaan we geleidelijk aan de gooikant weer op.
0: En blijft de zomer dan ook nog een beetje hangen? Of is het in Poor Dogen?
1: Ja, dan is wel even in Poor Dogen en weer in zomertemperatuur. Maar ja, dan wordt de wilde misschien wel weer wat te groot. Krijg je weer wat warmte onweer. Maar ja, dat mag dan ook wel weer.
0: Ja, dus volgende week als we elkaar spreken, dan is het, ach, wat is het warm, wat is het benauwd.
1: Ja, dat zou best eens kunnen, ja.
0: Nou, ik ben benieuwd wat we tegen elkaar zeggen. In elk geval bedankt, goud weekend, hè?
1: Ja, net zo.
0: Mooi.

0: De zomerrits van Grun, Esperano a través, Mr. Birdie, hoorde je. En nou is het hier om onze zuikmachine weer op te starten. Ik ben benijd wat we vandoor hebben. Eens even kijken. Oh, dan ga je over Dyer Lifehavers. Nou, daar ben je genoeg, dacht ik zo. Want we zijn op zuik naar Narijn die wandelen wil met Max. En Max, dat is een hond. En die hond, die is wel bekend bij Erika Bousema uit Winsum. Erika, mooi.
1: Mooi.
0: Mooi. Ja, we gaan een wandelmoordje zuiken, zeg maar, voor Max. Maar Max, dat is niet die hond, hè? Hoe zit dat?
1: Nee, Max is de hond van mijn pa. En mijn pa die is 87 en die woont nog op zichzelf. En hij zei van de week tegen mij, wil toen Max wel overnemen, want ik kind had me niet meer... bolwaken, het oetlotten en zo. En ja, maar ja, Max die is zo op hem gericht en hij op Max. Dat kon ik eigenlijk ook nooit. Ik denk, dan moet ik wat anders voor proberen te zuiken.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik zet wat op Facebook en ik heb een paar reacties, maar eigenlijk nog niet genoeg. En dus bij deze ben ik op zoek naar iemand die een paar keer... voor hem Max wil uitlaten.
0: Ja, het is eigenlijk wel een sneu verhaal, hè. Dan ben je 87 jaar, dan heb je je hondje nog, maar dan maak je aan jezelf, ja, het gaat mij nou meer om vaarmol op dag met hondje eruit te gaan. Dat is ook wel weer een sneu verhaal, hè.
1: Nou, dat is ook zo, want ik wil ze eigenlijk ook naar je oedekor hebben. En hij, ik vind wel dat hij de zelf natuurlijk af en toe wel even uit moet, want als hij geen hond meer hebt, ik kom hij er ook nooit meer uit. En dat is ook niet goud van zelf, maar ook een beetje luchtje scherpen af en toe.
0: Maar vaarmol op dag, dat is een beetje te veel, zeg maar, Den, op het moment.
1: Nou ja, nou, eigenlijk, hij doet het zelf wel smurks. Ja. Maar het is wel mooi als ze smiddags even ooit komt. En misschien eind van de middag. En in soms lood, dan laat het hem even boeten. En dat scheelt al enorm.
0: Ja. Ja, dus het gaat eigenlijk om dat er eenmaal op een dag iemand is die met Max lopen wil.
1: Ja, precies. Ja. En dan het liefst iemand die een beetje in de buurt woont, hoe de wezen, maar dat is natuurlijk wel het makkelijkste, ook voor diegene.
0: Ja.
1: En dan ben ik bezig met een groepsappje, zodat ik die mensen door de in kan zetten, zodat ze ook met elkaar kunnen afspreken. Hè, wanneer? Want nee, dat allemaal tegelijk natuurlijk.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou, wat is Max voor een hond? Is het een grote hond? Is het een leutje hond?
1: Nee, het is een leutje hondje. Oh. Het is een Maltese leeuwtje.
0: Oh, en hoe groot ben jij?
1: Ja, man. Klein.
0: Ik ken ze nou, hè?
1: Nee, dat ben van die alle kleine hondjes. En, ja. En hij is al dapper. Hij is al wel 8 jaar, maar hij wil nog alle geen wandelen. Dus dus het is een beetje sneu.
0: Ja, ja. En is het een drog hondje of kun je er wel bij hebben?
1: Ja, je kunt hem de halgoud bier hebben, maar hij vindt alles leuk. Alleen als hij is op andere honden niet zo, dan ga je een beetje grom. Maar ja, hij is zo klein, hij kent allemaal niks.
0: Dat is meer een grote man, zeg maar. Dan.
1: Precies. Ja.
0: Dat is duidelijk. Wat nou als je niemand vinden kan? Wat ben dan de consequenties?
1: Ik probeer zelf natuurlijk ook. Maar ja, ik heb mijn eigen werk van zelf. Ik heb mijn eigen restaurant in Bedum. Dus ik ken ook naar jou altijd. En ik heb ook nog wel een dochter. En die wil af en toe ook wel. Maar ja, die heeft ook weer werk. Dus ja, als er echt niemand komt, ja, dan zouden we toch een andere oplossing moeten vinden.
0: En dat zou betekenen dat ze uit een kander gewoon. Denk ik.
1: Hij gaat nooit naar een vreemde. Dan of hij komt bij mij, of hij komt bij mijn dochter. Maar ja, ik weet gewoon, ze ben zo erg op elkaar gesteld. En dat is gewoon jammer als dat zo moet lopen.
0: Ja, en dat proberen we te voorkomen. Nou, als je nou denkt, nou dat lijkt me wel waar, eenmaal op een dag. Ik woon toch in Winsum, ik ken dat best even down. Rond het middag eten bijvoorbeeld. Dan moet je hem bellen 050-388-288 of appen, allemaal naar hetzelfde nummer. En dan brengen we je in contact, Erika. En dan hoop ik dat er op, dat het niet te lang duurt tot we iemand hem kunnen vinden die met hondje de route wil.
1: Nou, precies, dat zou hartstikke mooi wezen.
0: Het gaat
1: zeker.
0: Dus een Malteser leeuwtje, hè?
1: Ja.
0: Nou, dat moet ik hem googlen, maar volgens mij is het een heel schattig hondje.
1: Klopt.
0: Denk ik zo, ja.
1: Klopt, ja hoor.
0: Maar gauw.
1: Ja.
0: Nou, het verhaal is duidelijk. Ik hoop dat we voor een goede oplossing zullen kennen. En als je nou zelf tussendoor wat hoort, Erika, dan moest het ons ook even loonwijnen, hè?
1: Dat doe ik zeker.
0: Ja, helemaal goud. Nou, ja. We gaan ervoor. We binnen de zuiktocht start. Een zuiktocht die je even... Nou, voor aan die eenmaal op een dag... even met het hondje van de vader van Erika Bousema lopen wil. En dan ben je er heel erg met holpen. Dus we binnen op zuik 050-3188-288. Erika, goud weekend, hè?
1: Zelfde, dankjewel.
0: Mooi. Ja, nou, Stevie Wonder met Master Blaster en Donor. De keuze van vandaag op vinyl. Van man die je al eerder gehoord hebt in Noord- en Ommeland. De Jorige. Wordt sowieso een ploot van Jorige. Maar ja, welke ploot, dat is aan jou. Luister dan wat de keuzes zijn. Nou dus, Stevie Wonder met Master Blaster.

0: Master Blaster dus van Stevie Wonder. En net hoorde je de oproep van Erika Bousema. Ze is op zoek naar iemand die één keer per dag ongeveer met Max, het hondje van haar inmiddels 87-jarige vader, wil lopen. Zodat ze het allebei met z'n tweeën nog goed vol kunnen houden. 4 keer met het hondje uit, dat wordt een beetje te veel voor haar vader. En dat is ook te begrijpen natuurlijk op zo'n leeftijd. We hebben de oproep net gedaan. Remco, jij zit continu bij de telefoon en bij de WhatsApp. Heeft het al iets opgeleverd tot nu toe?
1: Nee, nog niks. Wel over andere dingen, maar helaas nog niet voor Max.
0: Misschien mensen die het nu horen. We zijn dus echt op zoek naar iemand die ongeveer 1 keer per dag met het hondje wil lopen. En als er meerdere mensen zijn, dan hoef je natuurlijk niet elke dag. Maar dan kan je een soort schemaatje maken. En kan het hondje... Het is een heel schattig hondje trouwens. Hij bijt niet, hij hapt niet. Hij gromt wel eens naar een andere hond. Maar dat is meer als grote mond. Want het is, wat was het, een Malteser leeuwtje. Max heet hij. Nou, het zou mooi zijn als je Erika en haar vader daarmee kan helpen. 050-3188-288.
2: Dames en heren, met bijzonder veel genoegen presenteren wij hier Nederlands bekendste vrachtwagenchauffeur, Henk Wijngaard.
0: Ja. Henk Wijngaard is er vandaag 80 jaar geworden en we spraken hem iets na 11 in Noord- en Ommeland. En het is een bijzonder jaar voor hem, want hij is niet alleen 80 jaar, hij zit ook 50 jaar in het vak als artiest. En is 60 jaar samen met zijn vrouw Trijn. Dus een jaar vol jubilea. En speciaal op zijn verjaardag dachten we ook, Remco, om hem eventjes extra in het zonnetje te zetten door hem centraal te stellen in Vandaag op Vinyl.
1: Ja, sowieso Henk Wijngaard.
0: Wordt
1: dus dat is één ding wat zeker
0: van
1: is.
0: Henk Wijngaard. Maar welke wordt het nou? Hij heeft een heel groot oeuvre met heel veel hits. Dat is altijd moeilijk kiezen. Nou, ik heb 2 LP's meegebracht. Zijn tweede en derde album. Kilometervreters en Volle Bak. En daar hebben we 2 liedjes van afgeplukt. Welke ga jij vertegenwoordigen?
1: Ja, ik ga voor Container Song. Iets minder bekend, maar ik vind het wel een hele leuke.
0: Nou, dus, we gaan eens luisteren. Laten we...

0: Ja, dat klinkt toch fantastisch?
1: Zeker, dit wil je horen.
0: Ja, misschien ga ik wel voor jouw plaatje stemmen, Remco.
1: Maar dat zou mooi zijn.
0: Ik heb ook nog een mooi nummer gevonden. Van dus het tweede album, Kilometervreters uit 1979. Daar staat het eerste nummer op en dat heet Nachtrijder.

0: echt zo'n mooie truckersong. Nou heeft er heel veel van. Wij zijn voor deze twee gegaan. De Containersong of de Nachtrijders. Laat het maar weten. Welke vind jij leuk om zo meteen te horen over een minuut of 15, 20? Laat het maar weten. 050-3188-288. Bellen of appen. Remco die zit helemaal voor je klaar en hoort je graag aan. Maar stemmen kan ook nog op een andere manier, hè Remco?
1: Jazeker, via Facebook. Daar hebben we hem ook gepost. Ook daar kan je je stem uitbrengen.
0: Nou, laat het maar weten. Nachtrijders of de Containersong. En de winnende platen hoor je aan het einde van dit uur. Dus iets voor een. Straks maken we contact met Frits Emmelkamp. Iets met treinen. Iets wat hem heel erg aanspreekt. Persoonlijk ook. Dus dat moet vast een heel mooi verhaal worden. Nu Taylor Swift met Antihero.

0: Taylor Swift in Noord- en Ommeland, waar dat nog steeds druk gestemd wordt op de keuze van vandaag op vinyl. Een mooie truckersong, Nachtrijders of de Containersong. Daaruit kunnen we kiezen vandaag, beide van de jarige Henk Wijngaard. Maar voor Frits stappen we even uit de truck en checken wij in, want we stappen zo op de trein, Frits. Een mooie nieuwe trein.
1: Hij ruikt zelfs nog nieuw. Oh. Zo nieuw is die. Roel van Okhuizen, hoe oud is deze?
2: Deze trein die is echt nog maar een paar maanden oud.
1: Ik zeg, hij ruikt echt nieuw, hè?
2: Ja, klopt. Klopt.
1: Dit is het nieuwste paradepaadje van de Nederlandse spoorwegen. We kennen natuurlijk de bekende treinen die tussen Groningen en Zwolle rijden met het verhoogde dakje, de koplopers. Ja, ze mag ze geloof ik niet meer noemen, maar zo heten ze ooit. Die gaan eruit en dan krijgen we dit. Hoe heet deze?
2: Dit is de ICNG, de Intercity Nieuwe Generatie.
1: Maar die heeft vast ook een bijnaam.
2: Ja, de Wesp wordt die genoemd door de reiziger.
1: Van, hij heeft een beetje een spits snuitje en hij is natuurlijk geel.
2: Ja, klopt. Klopt.
1: Zo te horen zit uw collega de intercom te testen, die werkt ook. Ja, wat heb ik als reiziger aan een nieuwe trein?
2: Wat het mooie is, is dat deze zowel kan wat de ICM kan, gewoon op het hoofdrailnet rijden, maar deze kan ook op de hogesnelheidslijn rijden. En eerst gaan we dus zoveel mogelijk ICNG's hier in laten stromen en de ICM'en eruit halen, dus die koplopers eruit halen. En eind van het jaar gaan we dan van Groningen gaan we via de Hanselijn, via de HSL, naar Rotterdam rijden. Dus dan de rijtijdwinst van de Hanselijn en de hogesnelheidslijn, die wordt dan morgen gecombineerd met Groningen.
1: En dat haalt in een kortere reistijd?
2: Jazeker. We verwachten dat hij dan ongeveer een minuut of 10 sneller gaat zijn qua reistijd. En dat is op deze afstand echt heel veel in spoortermen.
1: Mocht u thuis aan de radio zitten en denkt, het stoort een beetje. De trein is goed geïsoleerd.
2: Jazeker. De trein is goed geïsoleerd, want hij heeft ook een drukdichtheid. Want als hij op de hoge snelheidslijn een snelle trein tegenkomt, dan moet hij echt gewoon luchtdicht zijn. En daarom heeft hij ook maar één deur in plaats van twee deuren die je in de koploper hebt zitten.
1: Dat heeft echt wel daarmee te maken?
2: Jazeker, met de drukdichtheid. Want anders zou je een hele harde drukklap op je oren krijgen die niet comfortabel is.
1: Nee, de bedoeling is natuurlijk dat de reiziger het naar zijn zin heeft. U zegt het al, u gaat die HSL op, maar het stuk tussen Groningen en Zwolle, dat blijft een bommenlijntje toch?
2: Dat stuk dat zal inderdaad gewoon op de huidige snelheid blijven. Gewoon simpelweg omdat de infrastructuur daar niet op aangepast is.
1: Wel een grote wens, denk ik.
2: Sorry?
1: Wel een grote wens, denk ik.
2: Jazeker. Altijd. Wij willen altijd sneller. Alleen, ja goed, Nederland heeft zoveel geld. Dus ja, daar gaan wij niet over.
1: Keuzes maken. Ja, u heeft een hele happening ervan gemaakt. Van achter mij, ja, de deur gaat open, gaat dicht. Mensen kunnen de trein komen kijken. Hij staat op het perron, je kunt er zo in.
2: Ja, het is superleuk, al het enthousiasme. Dus het is heel duidelijk dat Groningen heel erg blij is. En ook de rest van het noorden die straks deze trein gaat krijgen, dat die uiteindelijk ook echt komt.
1: U noemde dat even ICNG. Dat is een afkorting voor?
2: Intercity Nieuwe Generatie. Dus dit is ook gewoon de allernieuwste trein van de Nederlandse spoorwegen die hier nu gaat rijden.
1: En wanneer gaan we die oude vertrouwde koplopers dan niet meer zien? Wanneer gaan die eruit?
2: Op dit traject gaan ze eind van het jaar eruit. Want dan zijn ze allemaal vervangen door deze mooie nieuwe trein. En in Nederland gaan we tot eind 29 zien in de dienstregeling. Dan gaat hij eruit. En dan blijft er nog een paar over die Defensie heeft gekocht voor evacuatietreinen.
1: Ook de koplopers?
2: Jazeker.
1: En er staat er nog één in het museum, geloof ik, hè?
2: Ja, dat doen we altijd wel. Want we houden toch wel van onze historie en geschiedenis. We zijn ook echt trots op die treinen. Ja, die hebben hun werk goed gedaan.
1: Ja, ik wou zeggen, maar daarvoor moeten we dan weer naar Utrecht. Dat is weer iets verder. Maar daar kunnen we met de trein heen, geloof ik, trouwens, hè?
2: Ja, steeds sneller.
1: Ja, steeds sneller, ja. Tot hoe laat kunnen we nog de trein bekijken? Want het heeft wel dingetjes, hè? Als reiziger gewoon word je er ook wel beter van.
2: Zeker. Ja, hij heeft hele mooie dingetjes. We kunnen nog tot 2 uur in de trein kijken zoals we hier zijn. Maar hij heeft overal eerste en tweede klas heeft hij oplaadpunten. Zowel stekkers als USB. Waar we het net over hadden, die drukdichtheid betekent ook dat hij qua geluid dat hij heel comfortabel is. En hij gaat heel soepeltjes door de rails. Dus dat is ook gewoon allemaal comfort voor de reiziger.
1: En stel, ik ben wat slechter te benen. Er is altijd zo'n gedoe, zo'n trappie op en de trein in. Heb ik hulp nodig. Is dat straks ook afgelopen?
2: Jazeker. Dus wat je gaat zien is dat als je met de lift op het perron kan komen, dat de schuiftreden van die trein uitgaat en dat je zelfstandig dus de trein in kan. En op een goede plek zit eigenlijk bij de rest van de reizigers.
1: Enig idee hoeveel mensen al zijn wezen kijken? Want het is een komen en gaan hier.
2: Ja, de honderden. Een heleboel kinderen en volwassenen. En ja, iedereen is enthousiast. Dus daar zijn we uiteraard blij mee en trots op.
1: Nou bent u directeur nieuw materieel. Dat is een fantastische term natuurlijk. Maar wanneer is dit niet nieuw meer? Want de trein gaat zo'n 40 jaar mee.
2: Dat klopt. We hebben nu 77 treinen binnen. En we hebben er 109 gekocht. Dus als nummer 109 binnen is, is die voor mij als project niet meer nieuw. Maar voor de reiziger uiteraard nog steeds wel nieuw. Want het is absoluut wel de nieuwste trein van de Nederlandse spoorwegen.
1: En wat is
2: de mooiste, als ik het zo maar mag
1: zeggen? Ja, ik vind deze de mooiste.
2: Absoluut.
1: En wat is dan de volgende waar u mee bezig gaat? De volgende nieuwe?
2: De volgende die we mee bezig zijn, waar nu de proto van gebouwd wordt, is de nieuwe dubbeldekker. En daarnaast hebben we afgelopen november ook nog nieuwe sprinters gekocht. Die met meer comfort uitgerust zijn. Die dus bedoeld zijn voor sprinterlijn waar mensen langer in blijven zitten.
1: Voor de wat langere afstanden is dat dan, hè? Gaan we die in het noorden ook zien dan?
2: Daar ga ik niet over. We gaan nu in eerste instantie de treinen kopen. En de mensen van de dienstregeling bepalen uiteindelijk waar die gaat rijden.
1: Nou, tot 2 uur dus nog.
2: Zeker.
1: Nou, tot 2 uur, Sergej, dat ga jij precies niet redden.
0: Nee. Dus ik moet het zelf met jouw verhaal doen, Frits. Maar dat gepiep en dat gejengel, hoort dat ook bij de nieuwe generatie treinen? Of gaat dat ook op een gegeven moment uit?
1: Nou, dat gepiep en gejengel, zoals jij dat noemt, dat zijn dingen kinderen die de intercom even mogen gebruiken.
0: Oh, heerlijk toch?
1: Weet je wat jij ook doet, maar dan in het klein?
0: Ja. Oh, nee, maar ik zou dat wel leuk vinden, ja, even wat omroepen. Nou, Frits, doe je best daar nog even. De kleuren zijn nog wel helemaal gelijk. Gewoon het blauw-geel.
1: Zeker.
0: Oh, dus we herkennen ze nog wel. Hartstikke mooi. Frits, daar dus op het hoofdstation. Tot 2 uur kun je daar terecht om de nieuwe trein te

0: Leef het leven, Erwin de Vries.
1: Laat ze gaan, gaan, gaan. Geef die jongens toch bijbaan. Al gaan ze soms ook niet zo snel.
0: De containersong van de jarige Henk Wijngaard is een van de opties van vandaag op vinyl. Daar kan je dus op stemmen. Maar we hebben nog eentje klaarstaan waar je uit kunt kiezen. En dat is Nachtrijders.
2: In de ene hand de knuppel, in de andere hand het stuur. Zijn lippen hangt een checkie.
0: Ja, en als ik de reacties op Facebook lees, Remco, dan zeggen er heel veel mensen iets wat ik ook wel denk eigenlijk. Van doe ze allebei maar, want Henk is jarig als cadeautje. Ja, dan gaan we ons eigen item een beetje om zeep helpen. Nee, we houden het gewoon zoals we doen. Eén plaat met de meeste stemmen, die gaan we draaien. Er wordt veel gestemd. Je bent druk bezig met alles te noteren. Heb je een tussenstandje?
3: Ja, zeker. Ja, die mensen die dus op allebei stemmen is goed voor 12%. Kijk. Dat is toch nog wel aardig wat.
0: Ja.
3: Op dit moment, Containersong, de eerste optie dus. 19%. En dat maakt de Nachtrijders op 69.
0: Kijk, nou, daar kan dus nog van alles in gebeuren. Moet je wel heel snel zijn. Nog een paar minuutjes. En dan sluiten we de lijnen. En dan gaat de plaat met de meeste stemmen gedraaid worden. Dus heb je nog niet gestemd? Wil je dat wel doen? Laat dan weten welke jij wil horen. De Nachtrijders of de Containersong. Nog een paar minuutjes dus. Horen we Somber met Homewrecker.

0: Somber met Home Wrecker. En op dit moment, Remco, ja, we moeten het wel doen. Sluiten de lijnen.
1: Ja.
0: Hoppa. Er werd net nog even gebeld. En ik hoorde jou zeggen van iemand die twee keer op één plaat wilde. Sam, hoe zat dat?
2: Ja, dus hij zei voor mij en mijn vrouw twee keer op één plaat. Ja, zo werkt het helaas dan weer niet.
0: Nou, hij zei wel twee personen, hè?
2: Wel twee personen, maar goed, het moet wel allemaal eerlijk blijven, hè? Want zo kan ik ook zeggen dat mijn hele familie gestemd heeft.
0: Dat is waar. Ja. Maar goed, we doen het natuurlijk in vertrouwen.
2: Precies.
0: Had dat nog wel iets uitgemaakt in de definitieve uitslag?
2: Nou ja, het kon natuurlijk nog alle kanten op. Er zijn inderdaad nog wat stemmen binnengekomen. Maar ik moet zeggen, ja, de Nachtrijders die pakt toch echt het voortouw. 72% is het op uitgekomen.
0: En dan is dat hem dus vandaag op vinyl gewonnen. Natuurlijk door de jarige Henk Wijngaard. Met die mooie plaat, de Nachtrijders.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
15: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
16: voordeeluitjes.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Ga nu naar koken en wonen.
20: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
19: Ga nu naar koken en wonen.
20: In het stadshart van Appingedam.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
21: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
16: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
22: Radio Noord.
23: Noord en Ommeland.
24: Met Sergey in het Veen.
25: Er is veel te doen tijdens de Summer Stage concerten in het Stadspark. Alexander Jacobs gaat naar alle drie de concerten. En Jan Boonstra hoor je ook zo weer. Bye.

0: Diana Ross en de Chain Reaction. Ja, grote drokte op dit moment in Stadspark met de Summer Stage concerten. Gestroomd was een groot concert van Snow Patrol. En Ein die door Biwas, dat was Alexander Jacobs uit Stad Leeuwenborg woonde. En ja, voor veel mensen is het gewoon een mooi en door zo'n concert touwt gewoon. Maar Alexander besloot het dit jaar wat grootser uit te pakken. Hij is bij alle draaide concerten, dan sta je er gewoon door in het Stadspark. Tijd dus om even met hem terug te blikken op gestroomd en vooruit te blikken met alles wat er nog gaat komen. Alexander, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent daar geweest gisteren, Snow Patrol. Hoe was het?
1: Nou, het was hartstikke mooi. Het begon een beetje nat met de regen bij Snow Patrol, helaas. Oh, maar, ja. Maar dan mocht de pret uitdrukken. Het halve publiek ging de poncho's om, maar er waren drie mannen die waren de poncho's vergeten, waar ik aan van was. Maar dan mocht de pret niet drukken.
0: Was het helemaal nat regen?
1: Nee, dat viel best wel mee. Het was even 10 minuten stoer en daarna ging het wel weer. Het was een mooie muziekopend, absoluut.
0: Kijk, en wat was voor die persoonlijk het hoogtepunt van de opend?
1: Nou, ik vond het vlugprogramma had ik me eigenlijk al enorm op verheugd op de White Lies. Ja. Die scoorden ook gauw, die leverden ook. En maar Snow Patrol was ook zeker een mooi hoogtepunt hoor. En nogmaals wat ik ook al eerder zeg, dat is toch prachtig voor staat dat bands van dit soort vermoord nog runnen zou komen.
0: Ja, dat ken me, dat is ook zo. En hoe was de sfeer door in Stadspark gestroomd?
1: Al relaxed, ja, eigenlijk een gaai, leuke, intieme sfeer. Het is natuurlijk wat gisteren de muziek was heel wat anders dan wat voor vandoor op het programma staat. Dus wat mij betreft echt een hele mooie, rustige, mooie, gemoedelijke sfeer. Met allemaal mensen die genoten van de muziek.
0: Ja, veel tijd om bij te komen, dat heb je ook nooit. Want voor vanom, ben er ook al koorden bij die in de hoes. Vanom, dus kraantje papje, daar gooi je het ook in.
1: Ja, ik ben geen fan van het eerste uur, maar in zijn toestaan hier in Grunnen en zijn muziek wel kennen natuurlijk. En dat wordt een groot feestje in het Stadspark vernomen. Dat is iets wat zeker is.
0: De mooie biewezen. En voor alle draaide concerten ben er escorten besteld. Wat is nog het derde concert?
1: Ja, het derde concert is op 1 juli. Dan komt Mumford & Sons. En dat was ook voor mij een van de normen die ik eigenlijk voet wel kort verkocht. Want die stonden al heel lang op mijn verlanglijstje. En het kwam al niet goed als het wat ergens anders in het land was. En nou komen ze gewoon in Grun. Nou, dus daar kon ik echt naar lopen. Dus vandoor. Ja, zo geschiedde dat ik ineens door alle dreigingen, ja.
0: Mooi, ja. Dus als ik dat zo hoorde, Alexander, dan ben je echt een echte concertganger.
1: Ja, wat dat betreft wel. Ik pak zo 10 tot 15 concertjes van verschillende groottes per jaar mee door. Dus ik kwam ook geregeld wel in de Oosterpoort en dan is het allemaal wat kleiner. Maar van de arena tot aan het Goffertpark. Ik heb al op veel concertvelden en in halen stonden, ja.
0: Maar dat betekent dan ook dat je toen een behoorlijk bruide muzieksmog eerst.
1: Van die gaat van André Rieu tot en met Ramstein.
0: Vertel eens, André Rieu, dat is het ook best?
1: Ja, ik ben ooit bij André. Nou, dat is wel mooi vooral. Ik ben ooit bij André Rieu geweest. Ja. Maar toen had ik ook koorten voor Ramstein, die toen in het Stadspark stond. Ja. En voor de ongelooflijk ging André Rieu in de verkoop. En ik wil dat gewoon een keer meemaken door op vrijdag in Maastricht. Ja. En toen had ik eindelijk mij nooit denken aan de dood en dat Ramstein was. Dus ik had een nice koorten voor hetzelfde moment, op dezelfde dag, voor Ramstein in Grunnen en André Rieu in Maastricht.
0: Ja.
1: Dus dan moest ik kiezen.
0: En toen is gekozen voor André Rieu?
1: Ja. Ja. Wat ik zeg, ik wil dat gewoon een keer met me op. Dat was ook een mooi feestje.
0: Ja, hoe was dat? Daar op het Vrijdorf?
1: Ja, dat is zo onwerkelijk. Er stond bussen uit Noorwegen, uit Zweden, uit Denemarken. Bussen vol met mensen. Die kwamen speciaal voor orkest door Maastricht. Hou die setting door op dat plein in Maastricht. Dat is echt prachtig. Dat is echt prachtig.
0: Dan is echt de conclusie dat zo'n bruide muzieksmogen heeft. Het gaat alle kanten op. En dat is ook wel mooi dat je van allerlei soorten... Ja, muziek genieten kan.
1: Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk, er is ook zoveel mooie muziek. Hè? En natuurlijk, de extremen doorgaat het me ook wel. Als het richting de te hard knallen wordt. Of net even te roeg met de gitaar. Dan haak ik ook wel af. Maar in de meeste gevallen kan ik me altijd wel... verheugen op wat er komt. Ja. En soms is het ook wel leuk om nog iets stout te gooien. Waar je misschien van tevoren nooit van weet hoe het is.
0: En als je nou zelf het zeggen is, wel komt er dan bijvoorbeeld volgend jaar in het Stadspark?
1: Ja, ik zei al gek scheren. Het zult er wel een dreun weten, denk ik, dat een band als Coldplay in het Stadspark zou komen. Dat zult toch wel fantastisch wezen.
0: Dat zou geweldig zijn.
1: Dat zou geweldig wezen. Dus... Maar ik had ook noemdeurgevers zoals Brian Adams of een Aerosmith. Ja, dat ben ook grote noem. En alleen maar mooi dat ook dit jaar dat dit een grote noem kwam. En een organisatie die best wel wat risico's neemt om zoiets te organiseren. Is toch wel hulde dat ze dat allemaal nog ons mooie stad op.
0: Dat is mooi zegt Alexander. Van Oom dus, dan wist u er ook weer bij Kraantje Papi. Die gewoon op muzikaal gebied nog even terug naar Guster Oomt. Nog even die grote hit van Snow Patrol door Sloep Me Mee Af. Ik wens die een hele schiere omtouw. En ook voor daar de concerten begin juli. Alvast heel veel plezier door.
1: Nou, dankjewel. En we gaan er wat moois van doen.
0: Doe je best, kom vast goud. Dit was dus gisteren om Snow Patrol. Just say yes. Goud weekend, hè?
1: Goud weekend.
0: Hoi.

0: Falcon Hill met Can't Change in Noord- en Ommeland. Ja, we vieren een beetje de verjaardag van Henk Wijngaard vandaag hier op Radio Noord. 80 jaar is die geworden. En ik zit nou even te spieken naar de vraag van Jan Boos, in elk geval het onderwerp daarvan. En dat gaat ook over trucks. Jan, goedemiddag. Is dat nou toeval of niet?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben er toevallig, ja.
0: Ja, nee. Maar is het toevallig dat jouw vraag ook over trucks gaat?
1: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel langer dat hij natuurlijk en heel lang al in het vak zit en al heel oud is. En dat hij vandaag jarig was, inderdaad. Ja. Ik wist dat wel, ja. Ja, ik denk van ja, daar gaan we hiermee beginnen. Ik vind het wel leuk.
0: Dan moet er een vraag over een truck komen, wat jou betreft.
1: Ja. Ik vind dat natuurlijk, het is een vak apart. Het is niet zoiets als persoonwagens. De trucks is natuurlijk een heel andere benadering heb je daarbij. En het gaat allemaal om 100.000 kilometer met beurt. En dus ja, het is vrachtwagens is heel iets anders dan persoonwagens.
0: Maar je hebt er wel aan gewerkt, toch, in het verleden?
1: Ik heb er wel aan gewerkt, ja. Maar toen dacht ik bij mezelf van, nou, ik hou het liever bij de gewone auto's, ja.
0: Ja, want wat sprak jou minder aan dan?
1: Nou, af en toe een zware beroep, maar dan is een vrachtwagenmonteur, die valt echt onder de categorie heel zware beroepen, hoor.
0: Ja.
1: Ja. En ook daarin is natuurlijk een hele hoop veranderd de laatste paar jaar. Dat ik zo hulpmiddelen, probeer alleen maar zo'n wiel eronder te krijgen. Weet je, dat gaat je alleen niet lukken. Tegenwoordig heb je er allemaal mooie machines voor, die helpen er mee. Ja, dat was eigenlijk de reden dat ik denk van, ik ga weer terug naar de persoon.
0: Ja, en heb je vroeger ooit wel eens gedroomd als een bestaan als vrachtwagenchauffeur?
1: Nou, nee, dat niet. Nee. Ik ben wel eens op vrachtwagen mee geweest. En alleen, ik heb dan één probleem. Ik ben 20 minuten slaap.
0: Ja, als bijrijder is dat niet zo'n probleem.
1: Ik ben echt geen kilometervreter. Ik ben wel een keer een nacht mee geweest met vrachtwagen. Dat was een soort pechdienst van de jongens uit Oudkerk. En dat vond ik wel geweldig, maar dan zit je er een kwartiertje in en dan er weer uit. En weer zo'n bus aanhaken en weg, weet je wel. Maar echt hier vandaan naar Barcelona, ik moet er niet aan denken.
0: Nee. Nou ja, het schijnt wel als je de liedjes bijvoorbeeld van Henk Wijngaard hoort, dan straalt dat heel veel romantiek uit, het vrije leven van een vrachtwagenchauffeur. Maar volgens mij is dat soms ook net iets mooier dan het in het echt is. Je komt wel veel dingen onderweg tegen. En het is gewoon zwaar werken natuurlijk ook.
1: Ja, het is gewoon heeft zijn werk. En natuurlijk, tegenwoordig gaat het allemaal wat makkelijker. Maar en met heftrucks en met kooien en noem maar op om die auto's te laden en te lossen. Maar ga maar eens naar zo'n ras stappen. Ga maar kijken hoe die jongens leven. Ja. Ja, die vinden dat prachtig. Hè? Dan zitten ze buiten de cabine, het mooi weer is, barbecue erbij.
0: Ja, dat is wel mooi natuurlijk, ja.
1: Ja, dat is wel... ik zou het voor één keer leuk vinden om dat nou week in, week uit te doen.
0: Ja.
1: Nee,
0: dat is niks.
1: Ik ben ook respectvol, maar prachtig gebeurt niks voor mij.
0: Nee, nou, jij hebt je juiste beroep gekozen. In ieder geval ook genoeg kennis opgedaan om een mooie vraag te verzinnen over de vrachtwagens.
1: Ik heb natuurlijk Henk Wijngaard de laatste tijd wel gevolgd. En ik luister ook wel eens naar een andere zender. En die heeft natuurlijk de hele geschiedenis van Henk Wijngaard een mooie weergegeven. En die hebben ook, en misschien weet je het wel, misschien weet je het niet. Maar hier in het noorden is die hele vrachtwagen van hem is weer gerestaureerd.
0: Ja, de vrachtwagen waar hij vroeger mee naar zijn optredens reed. Hè? Daar ging de klep open en had hij zo zijn podium.
1: Ja, dat gele ding, die hebben ze helemaal weer klaargemaakt. Ook dezelfde auto, die hebben ze helemaal weer klaargemaakt. En die hebben ze hem eigenlijk aangeboden, zo van, nou, hier is die.
0: Geweldig, hè?
1: Daar heeft toen die Hessel Wijstrijd er allemaal begeleid. Dat was een fantastische aflevering. Dat was echt gewoon leuk om naar te kijken. Ja. Alleen, iedereen denkt natuurlijk dat zijn eerste vrachtwagen was. Maar dat was niet zo.
0: Oh.
1: Zijn eerste vrachtwagen, die had de bijnaam de Big Henry. En mijn vraag is nou... De Big Henry was dat.
0: Ja.
1: Was dat een Mac? Is dat B, was dat een Volvo? Of C, een DAF?
0: Ja, want deze vrachtwagen, dat was een Scania, geloof ik.
1: Dat was een Scania, ja.
0: En daarvoor maar reed hij... Ja, oké. Okay. Dus dat
1: hij had de bijnaam Big Henry.
0: Big Henry.
1: Van Henk.
0: Ja, hoe komen ze erop, hè? Ja. En, welk merk had deze mooie truck? Was het een Mac, een Volvo of een DAF? Nou, ik ben heel benieuwd. Het is wel een pittige vraag, Jan. Je moet wel veel bagage hebben, wil je deze zo goed beantwoorden.
1: Nou, ik hoop dat er een hoop goede bij zit.
0: We gaan het zien. Hey Jan, dankjewel en tot volgende week, hè. Goud weekend.
1: Oké. Okay.
0: Yo, mooi. Ja, wat was dus die eerste vrachtwagen van Henk? Was dat een Mac, een Volvo of een DAF? 050-3188-288.
2: All right.

0: This world is our home. Ja, het blijft maar Henk Wijngaard wat de klok slaat hier in Noord- en Ommeland. En dat is ook niet verwonderlijk, want hij is 80 en dat is natuurlijk alle reden om even bij stil te staan. Vandaar ook dat Jan Boonstra een mooie truckervraag bedacht heeft. En ook over een van de trucks van Henk Wijngaard. Met een best wel pittige vraag. Roel Vos uit Delfzijl, goeiedag.
1: Hallo.
0: Wist jij het antwoord direct of heb je toch nog even moeten zoeken?
1: Nee hoor, ik wist het direct.
0: En hoe komt dat?
1: Nou, maar daar is gezien heb op winkelcentrum Kruisburg.
0: Daar heb je Henk zien spelen?
1: Ja.
0: Kijk.
1: En dat hij de Mac bij zich.
0: Kijk, je geeft al een antwoord. Want de vraag was, er is nu een vrachtwagen van Henk helemaal gerestaureerd. Dat is een Scania, maar daarvoor reed hij dus nog in een andere truck. En die heb jij in het echt gezien, Roel?
1: Ja,
0: nou,
1: die heb ik in het echt gezien.
0: Ik moet je feliciteren. Je hebt het helemaal goed, Roel.
1: Ja.
0: En ik heb het bewijs ook gevonden. Want ik heb hier een plaat bij me van Henk. En daar staat inderdaad ook die truck op. En als je op de grill kijkt, dan staat er inderdaad Mac. Dus je hebt hem helemaal goed.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Hou je een beetje van de muziek ook van Henk?
1: Ja, dat mag ik wel goed hoor.
0: Ja.
1: Ik hou van alle muziek.
0: Allerlei soorten muziek.
1: Ja hoor.
0: Kijk eens aan. En ooit wel eens zelf gedroomd van een bestaan op de grote weg in een truck?
1: Nee.
0: Nooit?
1: Absoluut niet.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee. Ik heb een andere vakrichting gekozen.
0: Kijk. Ja, niets iets regelmatiger bestaan misschien.
1: Ik hoef nou niks meer.
0: Kijk, je bent nu klaar met werken.
1: Ik ben al lang klaar, 13 jaar al.
0: Oh, nou dat is een hele poos. En je verveelt je nog niet, denk ik, hè?
1: Nee hoor, alle dagen maar een beetje bezig.
0: Gelukkig. En ook wel een autootje voor de deur?
1: Ja.
0: Kijk, nou.
1: Suzuki Ignis.
0: Kijk, en is die een beetje smerig?
1: Nou, ik heb wel een wasbeurtje gebruikt.
0: Nou, dan gaan wij jou een mooie wasbon toesturen. De wasbon van Jan Boonstra. En dan heb je gegarandeerd weer een bijna nieuwe auto. Dus die gaan we je toesturen. Ja. Blijf nog even aan de lijn, Roel. En dan maakt Remco alles in orde. Dankjewel voor het meedoen. Goed weekend, hè?
1: Oké, hetzelfde.
0: Mooi. Doei.

het is vast vergeten. Marieke Klooster heeft het Gronings goud voor de hele week te pakken met het Speed Me. Je gooit deze plaat dus nog wel een pommel. Vorige uur hier op Noord en dat is zeker geen straf. Wat ook geen straf is, is straks de biedroger van Frits Emmelkamp. Die is in Eemsholm. En er gebeurt wel wat bijzonders. Want heel veel riet er misschien voorbij. Maar heb geen idee wat er allemaal gebeurt. En daarom openen ze vandoor de deuren voor alle bezoekers met een open dag. En wat er allemaal te blijven is, dat hoor je dus zo. Hier is nog geen muziek. De Police met Message in a Bottle.

0: Andy's Message in a Bottle. En we hebben een goeie bericht genoemd de Eemse om. Want Frits Emmelkamp, die is door nou bien open dag. Wat is er allemaal te zijn, Frits?
1: Nou, vooral heel veel waaiende vlakken. Van het waait stevig hier zo, Tim Lambeck. Ja, daar heb je van tevoren nooit door, denk ik.
2: Nee, zeker niet. 3 jaar geleden was het hier prachtig mooi weer. Scheen de zon en vandaag is het inderdaad iets minder.
1: Ja, het waait een beetje. Maar goed, je zit hier ook direct aan de haven natuurlijk, aan de zee. Ja, open dag Eemshaven. Ik denk dan niet direct jee.
3: Ja, natuurlijk.
2: Nee, en toch is het hartstikke mooi, denk ik, om hier vandaag heen te gaan. Je ziet, je komt op plekken die normaal gesproken gesloten zijn. Er gebeurt hier ontzettend veel moois dat mensen eigenlijk niet weten. En dat willen we vandaag laten zien.
1: Wat gebeurt hier dan? Want ik heb altijd het idee van het is nooit klaar. Ze zijn altijd maar aan het bouwen.
2: We zijn ook zeker altijd aan het bouwen. Maar wat hier bijvoorbeeld gebeurt, in de Eemshaven komt heel veel energie aan land. Daarmee kun je een derde van Nederland voorzien van energie. Dat is iets wat bijvoorbeeld veel mensen niet weten en dat proberen we vandaag ook te laten zien.
1: Maar zijn het stopcontact van Nederland?
2: Een beetje wel, ja. Zeker. Ja.
1: Je mag ook bij bedrijven naar binnen, heb ik begrepen. Bij welke bedrijven allemaal?
2: Ja, er doen in totaal 40 bedrijven mee. Waarvan 15 bedrijven hun locatie ook echt openen. Bij Google bijvoorbeeld, bij Boost Terminal Eemshaven kun je op het terrein. Bij de Eems Energy Terminal. Ja, er is echt van alles te beleven vandaag.
1: Oh, dat is handig, Sergej. Dan kun je bij Google even je zoekgeschiedenis permanent verwijderen. Je kunt ook met een bus. Tenminste, ik zie allemaal bussen rondrijden. Waar is dat voor?
2: Ja, vanaf de locatie van Boost Terminal Eemshaven gaan er nou, om de 5 minuten bussen. Naar de verschillende bedrijven toe. Het is een hop-off bus. Maar je kunt ook bij de hele busrit blijven zitten om vanaf daar een rondleiding te krijgen bij een bedrijf. Er zijn vaartochten inderdaad door de hele haven, de hele dag. Dus ook van het water is de haven mooi te bekijken.
1: En we staan nu bij Nijlicht binnen. Wat is hier dan? Wat kunnen we hier bekijken?
2: Ja, in Nijlicht staan verschillende bedrijven met een stand waar je informatie kan krijgen over het bedrijf en een paar demonstraties. Onder andere de politie is hier aanwezig. De bedrijf met drones, een koffiebedrijf. Dus echt van alles die in ieder geval een link heeft met de Eemshaven.
1: En het is, mensen weten het te vinden. Van je kunt, zoals dat zo mooi zeggen in Groningen, op de kop wel lopen.
2: Ja, zeker. Ja, het is echt hartstikke, hartstikke leuk, hartstikke druk. Ik heb de exacte bezoekersaantallen nog niet, maar vanmorgen om 9:30 druppelden de eerste mensen al binnen. Terwijl de open dag in principe was om 10:00 begon.
1: Eens in de 3 jaar. Hè? 3 jaar terug hebben we dat ook gedaan. Wat willen mensen dan weten?
2: Ja, ze willen echt vooral van dichtbij zien wat er hier allemaal gebeurt. En dat is, zoals u zelf al aangaf, best technisch. Het is allemaal industrie. Maar juist omdat het is heel abstract. Juist daarom denk ik dat mensen graag willen weten wat dat precies.
1: Wat ze gezien hebben.
2: Ja, zeker.
1: En het is eigenlijk nog helemaal niet klaar, hè, die Eemshaven. Die moet nog veel groter worden.
2: Ja, het terrein dat er nu is, de Eemshaven zelf, is zo goed als uitverkocht. En daarom kijken de provincie en de gemeente ook naar de uitbreiding van de Eemshaven. Dat is de Oostpolder. Dat is op dit moment nog geen industrieterrein, maar de Eemshaven zelf is wel al zo goed als uitverkocht.
1: Ja, dus er is geloof ik wat gedoe over met omliggende dorp, maar daar gaan we het vandaag allemaal niet over hebben. Tot hoe laat kunnen mensen hier nog terecht?
2: De haven is tot 4:00 toegankelijk voor het publiek, dus dan zullen ook de laatste vaartochten terugkomen.
1: Nou, Sergej, dat ga je dan wel redden.
0: Dat lukt dan nog net inderdaad, ja. Nou, misschien tref ik jou daar ook nog wel even, Frits, want zo te horen is er voldoende te beleven. Hey, dankjewel voor vandaag en een goed weekend, hè.
1: Yo.
0: Mooi.

0: Chef Special Speed of Light. En hier aangeschoven in de studio, waar het langzaam al een beetje op een café begint te lijken, dat is Edwin Mooibroek. Hallo.
1: Wat gezellig hier, hè? Goedemiddag.
0: Je zei net van, dan sta ik hier straks helemaal alleen.
1: Ja, dat is waar.
0: En nu zeg je, het wordt gezellig hier. Heb je het vaak gezellig alleen?
1: Ik kan het zelf heel gezellig hebben op de radio, hoor. Maar ik ben niet alleen natuurlijk. En de luisteraars zijn er natuurlijk ook.
0: Ja. En leuke muziek.
1: Natuurlijk. Dus het vliegt voorbij.
0: Dat is altijd zo. Ja, de zon schijnt. Dus misschien dat ik nog even op het terras ga zitten.
1: Nou, ik denk dat je niet op het terras kan zitten, hoor. Ik ben net even buiten geweest. Maar ik bedoel, net regent het nog.
0: Het lijkt mooier dan het is. Ja, het
1: lijkt mooi. En
0: er
1: is ook best een straf windje.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Dan koelt de koffie wel gauw af, natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Goed, los van de koffie en het terras, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou ja, natuurlijk weer het Noord 9. Hè. We hebben weer de nieuwe lijst. De lijst van 13 juni, jaargang 13, week 24. We hebben één nieuwe binnenkomer. Aha. En die komt ook best heel hoog binnen.
0: Best heel hoog?
1: Best heel hoog, ja.
0: Dus misschien best heel hoog op de eerste plek?
1: Nou, niet op de eerste plek. Dat kan ik ongeveer wel een beetje verklappen. Maar wel best heel hoog.
0: Oké, nou, ik ben heel benieuwd.
1: We hebben natuurlijk de jukebox. We gaan ook weer de pubquiz spelen. Je maakt weer kans op die bokaal. Ja, vandaag natuurlijk op je snoeste put. Einde van de maand kan je de bokaal misschien winnen. Maar dan moet je wel meer dan 6 vragen goed hebben. Want vorige week was het iemand met 6 goed. Ja. Dus dan moet je dan boven komen.
0: De lat ligt hoog dus.
1: Ja, dat klopt. Ja. 6 is best veel.
0: Ja. En natuurlijk het hoogtepunt. Bewaar je tot het eind. Happy hour.
1: Ja. Je kan je weer verzoekplaat aanvragen. Ja, en sommige mensen beginnen daar om 2 uur al mee, zodat ik het niet vergeet.
0: Ja, heel verstandig.
1: Ja. Nee, tussen 5 en 6 gaan we verzoekplaten draaien.
0: Dat is altijd leuk.
1: Dus je mag ze al appen.
0: Je kan er alvast eventjes over nadenken welke je zou willen horen. Nou, tot zover Noord en Ommeland voor deze week. Ik denk, laten we Café Martini alvast even een beetje vrolijk inluiden met een gezellige feestplaat. Kijk eens wat ik heb meegebracht.
1: Oké.
0: Deze kennen we allemaal.
1: Ja, natuurlijk.
0: Veel plezier met Edwin tot 6 uur in Café Martini. Noord en Ommeland meldt zich volgende week weer met Marcel. En ik ben er ook weer. En Remco, dankjewel voor vandaag. Fijn weekend.
2: Mooi.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
13: Riga.
14: Riga Keukens. Daar word je blij van.
15: Nu mega opruiming bij
16: Meertens Meubelen.
15: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
17: de koffie staat klaar.
14: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
15: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
16: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
17: Radio Noord.
19: Café Martini.
17: Met Edwin Mooibroek.
19: Goedemiddag. Ja, weer een middag geboren vol muziek. Met ook de jukebox, de pubquiz, happy hour en natuurlijk ook de Noord 9.

En net hebben we samen met Melanie C. Die ken je natuurlijk van The Spice Girls. En het heette When You're Gone. Nogmaals, goedemiddag. Leuk dat je weer bij bent. Bij een nieuwe aflevering van Café Martini. Het is een beetje miezer zaterdag, hè? Ja, dat klinkt misschien een beetje onaardig. Maar ik bedoel, het miezert steeds een beetje buiten. Er is soms wat zon, maar er trekken vooral vanmiddag verspreid over de provincie buien over. En het wordt maar 16 of 17 graden. Dus eigenlijk een hele goede middag om het café in te duiken. Nou, dat scheelt. We zijn gewoon lekker open vandaag. Wat gaan we allemaal doen? Natuurlijk ruim baan voor de Noord 9. We hebben de pubquiz, we hebben de jukebox. En we sluiten af natuurlijk met Happy Hour. En voor de rest ook heel veel lekkere muziek. Mal Smith.

0: Miles schreef samen met Niall Horan en dat heette Drive Safe. Ja, ik vertelde je vorige week al, Niall Horan heeft een nieuw album. Is vorige week uitgekomen, heet The Dinner Party. En hij staat al op de eerste plaats van de album top 100. Heeft hij snel gedaan.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan de lijst weer openen. De Noord 9, de editie van zaterdag 13 juni 2026, jaargang 13, week 24. We hebben vandaag één nieuwe binnenkomer. Dat betekent ook dat er één plaat is verdwenen. Een plaat die er 6 weken in stond, vorige week nog op nummer 8, Robin IJzerman. Dancing Backstage van Robin IJzerman is verdwenen uit de Noord 9. Nou, laten we gaan beginnen met die lijst. Met nummer 9 was een plaat die vorige week nog nieuw binnenkwam op nummer 6. Dus nu al gezakt 3 plaatsen. Jenny Janine, dit is Wonder.
2: Nummer 9.

De Noorse DJ Kygo was dat samen met Amerikaanse zanger Parson James. En dat heette Stole the Show. Ja, het was voor Kygo een van zijn grootste hits. De plaat stond maar liefst 32 weken in de hitlijsten. Nou, ik ga even op zoek naar een muntje, want zometeen hebben we weer een jukebox voor je. Na de Alan Parsons Project, Don't Answer.

0: The Alan Parsons Project was dat. Het heette Don't Answer Me.
1: De Jukebox.
0: Nou, ik heb een muntje gevonden hoor, voor onze jukebox. Die ga ik zo meteen in het apparaat gooien. Alleen jij mag eerst nog even bepalen welke plaat we zo meteen helemaal gaan draaien. Ik heb twee platen uitgekozen van Dan Harmon. Eind jaren 70, begin jaren 80 had hij een aantal grote hits in Nederland. Zoals Relight My Fire. Op sommige 40-plus parties worden ze er nog steeds helemaal gek van. Het andere nummer waar jij kan kiezen is deze.

0: Simple to Flies, Euro 050.
1: De Juke Box.
0: Ja, je kon kiezen welke twee platen we helemaal, welke van de twee platen we helemaal zouden gaan draaien. Vandaag had je de keuze uit de nummers van Dan Harmon. Eind jaren 70, begin jaren 80 had hij een aantal grote hits in Nederland. Ja, heel oud is hij niet geworden. Hij is maar 43 geworden. Je kon onder meer kiezen tussen Relight My Fire. Maar jullie hebben toch een andere gekozen. Dit is I Can Dream About You.
1: De Jukebox.

Onze eigen Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Dat heet Repeat It. We gaan eens even kijken naar de Noord 9. We zijn aanbeland bij nummer 8. Vorige week nog op nummer 9. Dit zijn Fries Wolma en Henny Dolsma. Radio.

0: kan.
1: Suzanne en Freek waren dat en het heette Goud. Ja, er is net een nieuwe documentaire over ze verschenen in de aanloop naar hun concert in het Gelredoom. Het heet Suzanne en Freek, we vieren het leven. En is hier onder meer de repetities en optredens. En ook hoe ze omgaan met de diagnose van Freek. Hè. Die kreeg vorig jaar de diagnose uitgezaaide longkanker. En ook de geboorte van hun zoon Sef speelt een belangrijke rol in die documentaire van Suzanne en Freek. Zometeen in het volgende uur gaan we natuurlijk door met de Noord 9. Ik zou zeggen, pak lekker een drankje en blijf er gewoon lekker bij, want we gaan nog een heleboel doen vanmiddag. Dit zijn Tears for Fears en Shout.

0: Knauwkste Gunnige van 2026.
1: SS, veel scoren. Ja, nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 3 uur.
15: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwen-enkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
18: De Winter Riool Service
19: lost elke verstopping en lekkage snel op.
18: De Winter Riool Service.
19: Kijk op uriool.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
3: Voordeelhaartjes.nl. Raamdecoratie op maat gemaakt.
20: Timpweg.
3: Eigen productie- en montagedienst.
20: Timpweg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
21: Voordeeluitjes.nl.
22: Nu mega opruiming bij
23: Meertens Meubelen.
22: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
24: de koffie staat klaar.
25: Radio Noord.
26: Café Martini.
22: Met Edwin Mooibroek.
27: Goedemiddag, zometeen muziek van de Bauza van Peter Schilling en Rod Stewart. En natuurlijk ook de Noord 9. Maar eerst is hier Amy Winehouse.

0: Lekker hoor. Je hoort de bouwstaan, het heet de Magnetic. Door met de nummer 9, met nummer 7. Daar blijven staan. Dit zijn Lucas en Gea. Laat me maar gaan.
1: Radio Noord. Nummer 7.

telefoonnummer in eerste instantie op een eenkamerflat samen met een vriend. Toen moesten ze heel stil doen. Ze mochten natuurlijk niet te veel lawaai maken in die flat. Later hebben ze het in de studio nog opnieuw gedaan. En toen werd het wereldwijd een hit. Je hoorde Peter Schilling en Major Tom. Dit zijn ABBA, Mamma Mia.

Makamba was dat, het heette Belong Together. Zometeen hoor je een Britse popster die ervoor heeft gezorgd dat de inflatie in Nederland vorige maand een beetje hoger was. Het gaat om het grootste effect in jaren, zegt de Nederlandse bank. Ja, dit is Harry Nieuwhof van Middelsum.

Harry Styles, hij heeft bijgedragen aan de inflatie in Nederland vorige maand. Hij was natuurlijk voor zijn concertreeks in Amsterdam. En omdat de hotelprijzen daar flink waren gestegen met wel 20%, heeft hij voor 0,4% bijgedragen aan de inflatie van vorige maand. Inflatie bedroeg 3,5% trouwens. Niet alleen maar negatief natuurlijk, want al die fans hebben natuurlijk heel veel geld in Nederland uitgegeven. Dit is Hansen en...

0: Max en Andy Grammer waren dat en de Thing I Love. Ja, dat schijnt ook een speciale versie te zijn voor bruiloften. Die kunnen bruidsparen gebruiken voor de eerste dans. Jawel, we gaan weer verder met de Noord 9. We zijn aanbeland bij nummer 6, een plaat die al 8 weken in de lijst staat. En ook 3 weken op nummer 1 stond, maar nu langzamerhand wel een beetje op weg is naar de uitgang, vrees ik. Dit is Orange Skyline en Feel.
1: Nummer 6.

geschreven ter ere van Martin Luther King. You're the U2 en het heet Pride. Nou, het volgende uur gaan we weer spelen hoor. De Pub Quiz. Dan maak je weer kans op leuke prijzen. Dus ik zou zeggen van blijf erbij. Natuurlijk ook de Noord 9. En ik heb nog een muntje voor de jukebox. Dit zijn Wendy en Lisa. Het Hoordevol.

0: ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Blijenberg.nl.
18: Oh, die van die deuren.
17: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
19: Radio Noord.
20: Café Martini.
19: Met Edwin Mooibroek.
20: Goedemiddag. Ja, zometeen gaat het weer spelen hoor. Onze pubquiz. Ook muziek van Justin de Wild, Michael Jackson

hebben al een tijdje niets meer van ze gehoord. Maar gelukkig hebben we de muziek nog van een paar jaar geleden. Je hoorde Coldplay op Radio Noord en het heette Clocks. Het is 4:07 geworden. Zometeen gaan we het spelen, onze pubquiz. We hebben de Noord 9 en ik heb nog een jukebox voor je. Dus blijf erbij. Dit is Michael Jackson en Bad.

Hetzelfde was hij met een microfoon in een boxje op zijn slaapkamer aan het meezingen met André Hazes en met Jan Smit. En nu op zijn 22e heeft hij gewoon een gouden plaat. Je hoort Justin de Wild en het heet Cheerio. Dan gaan we eens even kijken naar de Noord 9, aanbeland bij nummer 5. Een plaat die 6 weken in de lijst staat. Vorige week nog op nummer 4.

0: Bruno Mars, I Just Might.
1: De pubquiz.
0: Ja, we gaan het weer spelen. Onze pubquiz. Je maakt weer kans op de snuste put. En aan het einde van de maand maak je ook nog kans op die bokaal. Tenminste, als je dan die maand ook de meeste vragen goed had. En de hoogste stand is nu 6, dus er ligt wel een beetje druk op. Ik zou je toch eens vragen stellen. Welke zangeres zong de titelsong voor de James Bond film Skyfall? En won hiermee zowel een Oscar als een Grammy? Dus wie zong de titelsong voor de James Bond film Skyfall? En won daarmee een Oscar en een Grammy? Je kan bel of appen 050-3188-288. 050-3188-288. En misschien doe je zo meteen mee met de pubquiz. Dit is Royce.

0: Alice Warren, Before You Leave Me.
1: De Pub Quiz.
0: Dick Sterenberg uit Groningen, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Heb je weekend?
2: Ja hoor, het is weekend. En we genieten een beetje van het weekend.
0: Ja, wat ben je allemaal aan het doen?
2: Momenteel niks. Lekker even rustig. Ja, we zijn toch met pensioen, dus...
0: Oh, je bent gewoon lekker aan de radio aan het luisteren?
2: Ja, ja.
0: Oké. Ga je dit weekend verder nog wat doen of gewoon een beetje rustig aan?
2: Nou, dat moeten we even bekijken. Als ons wat,
0: als het weer een beetje toelaat.
2: Wat is?
0: Als het weer het ook een beetje toelaat.
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: maar ja, dan denk ik, oh, daar kunnen we wel omheen. Nou ja, dan stappen we in de auto of de fiets.
0: Ja.
2: En dan gaan we even ergens heen. Dus,
0: nou, ik zie dat de zon nu weer schijnt. Het was een beetje regenachtig vandaag met allemaal buien en zo, maar...
2: Ja.
0: Oké, okay, ja. Heb je ook een beetje verstand van muziek trouwens?
2: Ja, wel een beetje.
0: Wel een beetje, oké.
2: Ja.
0: Ja, je draait veel muziek of je luistert gewoon heel veel radio? Heel veel Radio Noord?
2: Ik luister heel veel radio, ja. Dus,
0: oké, okay, nou dan...
2: Radio Noord, nou ja, toen ik aan de werk was, had ik dagelijks Radio Noord.
0: Oh, oké, okay. Dus je weet best wel veel van muziek, denk ik dan, hè?
2: Ja, soms kan je wel herinneren of kan je er net niet op komen, dat kan ook gebeuren.
0: Nee, dat is waar. En als je op de radio bent, dan is het moeilijker dan dat je thuis zit. Ja, zo gaat het vaak. Dat je thuis denk je van, oh, dat weet ik. En dan ben je op de radio en denk je van, oh, wat is het nou? Maar goed, ik ga je een minuut lang ga ik je allemaal vragen stellen over de muziek.
2: Ja?
0: De kandidaat van vorige week had 6 vragen goed.
2: Oké.
0: Dus eindelijk zou je daar boven moeten komen.
2: Nou, ik doe mijn best.
0: Oké, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Gaan we beginnen. Welke zangeres zong de titelsong van het James Bond film Skyfall en won daarmee een Emmy en een Oscar?
2: Adele.
1: Goed.
0: Welke countryzangeres is ook de peetmoeder van popster Miley Cyrus? Ik zou
2: Dolly
0: passen.
2: Parton.
0: Wie zei je?
2: Dolly Parton.
0: Ja, dat is goed.
1: Goed.
0: Uit welke stad kwamen de 4 leden van de Beatles?
2: Liverpool.
1: Goed.
0: Dat is ook goed. Welke bekende Britse zanger en pianist zong in 1997 een aangepaste versie van Candle in the Wind tijdens de begrafenis van Prinses Diana?
2: Hoe heet die met die bril? Kan je opkomen, hè?
0: Ja, je zit goed.
2: Ja.
0: Zullen we gewoon door? Oké.
1: Okay.
0: De Amerikaanse rockband Maroon 5 scoorde een gigantische hit met Moves Like Jagger. Naar welke Rolling Stone verwijzen ze?
2: Mick Jagger.
1: Goed.
0: Wat is de artiestennaam van de Amerikaanse zangeres? Ja, daar is de tijd op. En je had 4 vragen goed.
2: Oké.
0: Ja, dus je staat helaas niet bovenaan, maar je hebt sowieso heb je wel de snoesterput gewonnen.
2: Oké.
0: Ja, dus die gaan we naar je toe sturen.
2: Goed zo, vriendelijk bedankt.
0: Toch niet met lege handen naar huis dit weekend?
2: Nee.
0: Oké. Ik zou zeggen, van het weekend, doe iets leuks. Ja.
2: Jullie ook en succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Dick. Dag.
2: Oké, ja, dag.
0: En hier is Adele en Skyfall.

0: Uit de gelijknamige James Bond film en de oplossing van onze pubquiz, Jorda Del, en het heet Skyfall.
1: De Jukebox.
0: Ik heb weer een jukebox voor je. Je mag weer kiezen welke plaat we zo meteen helemaal gaan draaien. En vandaag kan je kiezen tussen twee nummers van Cock Robin. Ze waren eind jaren 80 waren ze erg populair. Ik was vroeger ook wel een beetje fan van ze. Toen ik 15 was, werkte ik bij de ziekenomroep van Beatrix door Den Haren. En toen kwam Cock Robin optreden en toen mocht ik de zangeres interviewen. Ja, twee keer zelfs. Ja, het was hartstikke leuk. In mijn best

Dan toch wel hun grootste hit, The Promise You Made, of wordt het misschien wel deze? Welke plaat van Cock Robin wil je helemaal horen? Wordt het The Promise You Made of deze Just Around the Corner? Nou, je kan appen 050-3188-288. 050-3188-288. Dit is Fleetwood Mac, Go Your Own Way.

alweer deur, jouw beweging deur. Stroten en steken op hoog in een kroon.

0: Wien, grunnige stad. Arnold Veeman was dat samen met het Noordpoolorkest.
1: De Jukebox.
0: Ik ga zo meteen weer even het muntje in het apparaat gooien. Je mocht weer kiezen. Deze keer tussen twee nummers van Cock Robin. Met het Just Around the Corner of met het The Promise You Made. Nou, echt met algemene stem hoor. Dit is The Promise You Made.
1: De Jukebox.

0: Sophie Ellis Baxter was dat. En Murder on the Dance Floor.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: En in de Noord 9 zijn we aanbeland bij nummer 4. En daar vinden we een nieuwe binnenkomer. Er is een voormalig Gronings goud. Nu loopt het meestal wel goed af met de Gronings gouden in de Noord 9. Maar deze komt best hoog binnen op nummer 4. Dit is Rick Schuring. Wat een geluk.
2: Nieuw in de Noord 9.
1: Nummer

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ik heb veel buikpijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voordeelhaatjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
14: Voordeelhaatjes.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met kunstgebit aan haar.
15: 0683-252-162.
16: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
17: Radio Noord.
18: Café Martini.
17: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemiddag, Jaans Happy Hour is weer geopend. Je kunt weer verzoekplaten aanvragen. Ik heb al een hele lijst, maar je kan het nog proberen. 050-3188-288.

Kraantje Papi was dat, samen met de zanger van Chef Special, Liefde in de Lucht. Ja, Kraantje Papi was aangevraagd door Lorenzo Hoen. Hij gaat vanavond naar het concert in het Stadspark, want daar staat Kraantje Papi natuurlijk ook. Nou, ik zou zeggen van heel veel plezier. Tineke appte ook. Zij wilde graag een plaat horen van Mike Oldfield en Maggie Riley. Dit is The Moonlight Shadow.

De Kelly Family was dat een angel, aangevraagd door Gerard van der Heijden. Hij heeft een beetje burengerucht gemaakt, denk ik, want hij zei dat hij de radio heel erg hard zou zetten. En ook Peter Bosma uit Tolbert die belde, die wilde graag Pieter Allen horen. I Go To Rio.

Aangevraagd door Tineke Kappen, de Cats waren dat en Marianne. En ook Luc Smant uit Hoge Zand belde. Die wilde deze klassieker horen van Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

Aangevraagd door Christel Bakker uit Emmen voor haar vriendin Ingrid uit Limburg. Ze is er altijd voor mij. Even wat terug doen. Nou, bij deze. Jorde Andrew Gold en Thank You for Being a Friend. En dat ken je natuurlijk ook nog van The Golden Girls, hè? Ook deze is aangevraagd door Gert-Jan. Catherine and the Waves. Walking.

0: Sommer was dat een undressed. Ja, Taylor Swift heeft hem de toekomst genoemd. Nou, dat is natuurlijk wel een groot compliment, hè? Want Taylor Swift is ook niet zomaar iemand. Zometeen de top 3 uit de Noord 9. Eerst is hier het Gronings Goud.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Marieke met het

0: Deze plaat ga je extra veel horen de komende week hier bij Radio Noord. Marieke was dat en het Speed Me.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: We zijn bijna toegekomen aan de nummer 1. Nee, ik heb eerst de top 3 nog voor je natuurlijk ook. We gaan zo meteen beginnen met de top 3. Met nummer 3. En die is vorige week nieuw binnengekomen op nummer 5. Dit is Wadaans en Paljas.
2: Nummer

Blijven staan op nummer 2. 4 weken in de lijst nu. Falcon Hill hoorde je en het heette Can't Change. Nou, nog 1 plaat hebben we over, de nummer 1. Maar voordat we die gaan draaien, ga ik eerst nog even een overzicht geven van de hele lijst. Op nummer 9 komend van 6, Jenny Janine.

En op nummer 7 blijven staan Lucas en Gea. Gezakt van nummer 3 naar nummer 6, Orange Skyline. En van 4 naar nummer 5, Rudolf van der Velde. En de enige.

0: De Klaukste Grunniger van 2026.
1: Yes, yes, yes. Veel score, ja. Maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zeiden partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord.
3: De avond van Noord.
0: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
16: Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: De Klaukste Grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar nou ja, ligt er nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mališak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: SS, veel scoren. Maar, nou ja, dit is
2: nou. Ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op
3: TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.